0: bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. De VS en Iran hebben elkaar weer aangevallen. Amerika viel gisteravond het zuiden van het land aan. Volgens de VS is het een reactie op pogingen van Iran om schepen aan te vallen in de straat van Hormuz en Amerikaanse troepen in de regio. Iran zegt dat het daarna Amerikaanse bases in de regio heeft aangevallen. Ze zou een basis in Bahrein met drones onder vuur zijn genomen. Maar is nog niet officieel bevestigd. De afgelopen tijd zijn de aanvallen tussen de VS en Iran weer opgeleid. De adviesprijs voor een liter benzine heeft een nieuw record bereikt. De prijs is gestegen tot boven de €2,66. En daarmee is het vorige record uit mei gebroken. Het gaat dan om de prijzen die voornamelijk de grote tankstations langs de snelweg rekenen. Bij kleinere pompstations langs N-wegen en in dorpen zijn de prijzen vaak lager. De brandstofprijzen zijn de afgelopen maanden vooral opgelopen door de oorlog tussen de VS en Iran. Een van de twee agenten die gisternacht in Overasselt werd neergeschoten raakte daarbij levensbedreigend gewond, heeft korpschef Jannie Knol gisteravond in het programma Eva gezegd. De agent is 2 keer geopereerd en is inmiddels buiten levensgevaar. Bij de schietpartij in Overasselt kwam een man van 51 uit Wijchen om het leven. En schrijver Jacques Vriens heeft een platina boek gekregen voor achtste groepers huilen niet. Het boek verscheen in 1999. Het gaat over Akkie uit groep 8. Die hoort dat ze leukemie heeft. Ze moet naar het ziekenhuis en de hele klas leeft met haar mee. Het platina boek is een onderscheiding die niet vaak wordt uitgereikt. Het betekent dat er 150.000 exemplaren zijn verkocht. Jacques Vriens werd met de prijs verrast in het Delamar Theater in Amsterdam, waar hij bij een clipopname was van Kinderen voor Kinderen. Het weer, het is een droge nacht met een graad of 12. Alleen later vannacht vanuit het westen wat meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon, met ook nog kans op een enkele bui. En het wordt dan in de middag rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

ben misschien te laat geboren. Of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

Ik zal mijn vrienden niet vergeten. Want wie me lief is, blijft me lief. En waar ze wonen, moest ik weten. Maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten.

0: Casino's, bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn geen aanwijzingen dat er nog verdachten rondlopen in de omgeving van Overasselt, waar gisternacht een dodelijke schietpartij was, zegt de politie. Inwoners krijgen daarom ook niet meer het advies om binnen te blijven. Wel gaat het onderzoek van de politie de komende ochtend weer verder in het dorp. Bij de schietpartij in Overasselt kwam een man van 51 uit Wijchen om het leven en twee agenten raakten gewond. Het vliegdekschip van het Amerikaanse leger dat al maanden in het Midden-Oosten op zee was, is aangemeerd in Thailand. En daarmee is een einde gekomen aan een tocht van 9,5 maand onafgebroken op de Arabische Zee. Het schip was daar vanwege de oorlog met Iran. De afgelopen maanden kwamen er steeds meer berichten in de Amerikaanse media over de toestanden aan boord. De militairen zouden uitgeput zijn. Ze zijn nu voor 5 dagen aangemeerd, dicht bij de Thaise badplaats Pattaya. Daarna gaan de duizenden Amerikanen terug naar de VS. In Tholen in Zeeland is het gisteravond een tijdje onrustig geweest bij het gemeentehuis. Er werd vergaderd over de mogelijke komst van een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten demonstreerden zo'n 200 mensen tegen de plannen. Volgens de politie was er een vervelende sfeer. En daarom mocht tijdelijk niemand ook het gemeentehuis even uit. Aan het eind van de avond keerde de rust in Tholen weer terug. De Argentijnse voetballer Enzo Fernandez heeft transfergeschiedenis geschreven. Hij is de duurste transfer ooit tussen twee Britse clubs. Manchester City betaalt 145 miljoen euro om Fernandez over te nemen van Chelsea. Het is de grootste transfer in het voetbal dit jaar daarmee. Fernandez deelt het record wel met een andere speler. Vorig jaar betaalde Liverpool namelijk ook 145 miljoen. Toen voor de Zweed Alexander Isak, die overstapte van Newcastle United. Het weer, het is droog en een graad of 12. Later vannacht vanuit het westen wel meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon met ook nog kans op een enkele bui. En het wordt dan in de middag rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

Ik ken ze één voor één, de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop, bezopen, stom en geil? Niet aan je borst gedrukt, je lijf nat van

0: Bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Zit die Dijkers met het NOS Journaal. Inwoners van Overasselt hoeven niet langer meer binnen te blijven. De politie deed die oproep gisteren omdat niet duidelijk was of er nog verdachten rondliepen van de dodelijke schietpartij in het dorp gisternacht. Zwaar bewapende agenten deden onderzoek en daaruit kwamen geen aanwijzingen dat de verdachten nog in het dorp zijn. De adviesprijs voor een liter benzine heeft een nieuw record bereikt. De prijs is gestegen tot boven de €2,66. En daarmee is het vorige record uit mei gebroken. Het gaat dan om de prijzen die voornamelijk de grote tankstations langs de snelweg rekenen. Bij kleinere pompstations langs N-wegen en in dorpen zijn de prijzen lager. De brandstofprijzen zijn de afgelopen maanden vooral opgelopen door de oorlog tussen de VS en Iran. De VS en Iran hebben ook vannacht elkaar weer aangevallen. Amerika viel het zuiden van het land aan. Volgens de VS is het een reactie op pogingen van Iran om schepen aan te vallen in de straat van Hormuz. Iran zegt dat het daarna Amerikaanse bases in de regio heeft aangevallen. Zo zou een basis in Bahrein met drones onder vuur zijn genomen. De afgelopen tijd zijn de aanvallen tussen de VS en Iran weer opgeleid. Alex Van Halen van de Amerikaanse rockband Van Halen is geridderd in Nijmegen. Hij kreeg gisteren het lintje van burgemeester Bruls vanwege zijn muzikale carrière. Van Halen was daarvoor speciaal overgevlogen uit Amerika. Samen met zijn broer Eddie was Alex het gezicht van de band Van Halen, die bijna 50 jaar bestond, tot het eind van 2020, toen Eddie overleed. De broers groeiden op in Nijmegen. Toen Alex 9 was, verhuisde het gezin naar Amerika. Alex Van Halen zei bij de uitreiking van het lintje dat hij zich nog steeds verbonden voelt met de Nederlandse stad. Het weer, het is droog en een graad of 12. In het westen wel meer bewolking en mogelijk ook een spatje regen. Overdag wolken en zon, met ook nog kans op een enkele bui, vooral in het binnenland in de middag. Het wordt daarbij rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: tussen goed en niet zo kwaad. Maar het is zoals het gaat. Hier aan de kust.
1: Dankjewel.

0: meer weten over een concert? Wanneer je compleet uit je dak kan gaan bij een feest? Of niet meer bijkomen bij stand-up comedy? Je komt er alles over te weten in Duik in het Weekend. Iedere vrijdagavond tussen 6 en 8 met Dirk-Jan Eemans op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
1: Nesten Aziatische hoornaar groeien gestaag door, ondanks de regen. En toelichting van het culturele seizoen in Zee op donderdag 10 september. De vele regenbuien lijken misschien slecht nieuws voor de Aziatische hoornaar, maar niets is minder waar. Tussen de buien door bouwen de hoornaars gestaag verder aan hun enorme nesten. De hoornaars, die tegenwoordig geelpoothoornaars worden genoemd, brengen de biodiversiteit in gevaar. Ze leven vooral van bijen en hebben lange gele poten, zijn veelal zwart van kleur en zijn veel groter dan normale wespen. Ook bijenkasten van imkers hebben ze in het vizier. Windstoten en hoosbuien kunnen de hoornaars wel een stuk moeilijker maken, omdat delen van hun nest kunnen afbreken. Als je een stuk op de grond vindt en erboven het hoofdnest ziet, dan is het verstandig om de hulp van de lokale imker in te roepen. Programmeur Reinier Schimmel van Zeetheater zal op donderdagmiddag 10 september vanaf 3 uur een toelichting geven op het nieuwe seizoen in het Zeecafé in Hoofddorp. Hij is zeer enthousiast over de programmering van seizoen 26-27 en weet als geen ander welke voorstellingen je absoluut niet mag missen. Reinier heeft zelf ook een serie samengesteld, Reiniers Reeks, en daar zal hij zeker ook over vertellen in het Zeecafé. De reeks bestaat uit 7 bijzondere voorstellingen en begint op 15 oktober met Dunja Djocic. Ook zullen er leden van het team van Uit op de Dag aanwezig zijn. Ze hebben een eigen serie van 8 voorstellingen geprogrammeerd en vertellen daar graag over. Deze serie begint op dinsdagmiddag 15 september met de film Primavera. En dan krijgt u ook nog het weer van rolandsweeronline.nl. De komende periode laat de zon zich regelmatig zien en het blijft overal droog. Het is wisselend bewolkt, met af en toe zon, maar later vallen er tussendoor ook enkele buien. En die kans op regenbuien vanuit het westen zal uiteindelijk alleen maar toenemen. De middagtemperatuur loopt op naar ongeveer 20 graden en er waait daarbij een matige westenwind rond kracht 3 tot 4. Dit was het Meer Nieuws Overzicht. Meer nieuws vindt u op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen, van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Jimmy Dijkers met het NOS Journaal. Justitieminister Van Wil noemt de schietpartij van gisternacht in Overasselt ongekend en iets dat Nederland niet eerder heeft gezien. Van Wil wil niet ingaan op wie er mogelijk achter zit, maar spreekt wel van een vermoedelijk criminele afrekening en internationale bendes. Vandaag gaat de politie verder met het onderzoek in Overasselt. Het advies aan inwoners om binnen te blijven is inmiddels ingetrokken. In Tholen in Zeeland is het gisteravond een tijdje onrustig geweest bij het gemeentehuis. Er werd vergaderd over de mogelijke komst van een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten demonstreerden zo'n 200 mensen tegen de plannen. Volgens de politie was er een vervelende sfeer en daarom mocht tijdelijk ook niemand het gemeentehuis even uit. Aan het eind van de avond keerde de rust in Tholen weer terug. De benzineprijs heeft een nieuw record bereikt. Een liter benzine kost bij grote aanbieders bijna €2,67. En dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. De VS en Iran hebben ook weer aanvallen over en weer uitgevoerd. Amerika viel Iran aan omdat het land zou hebben geprobeerd aanslagen te plegen op schepen in de straat van Hormuz. Iran zou daarna een Amerikaanse basis in Bahrein hebben aangevallen met drones. De Amerikaanse militairen die 9,5 maand op zee waren vanwege de oorlog met Iran, zijn weer aan land. Hun vliegdekschip is aangemeerd in Thailand, waar ze kunnen uitrusten. Na 5 dagen varen ze waarschijnlijk weer terug naar de VS. En drummer Alex Van Halen van de Amerikaanse rockband Van Halen heeft in Nijmegen een lintje gekregen voor zijn muzikale carrière. Hij en zijn broer Eddie waren bijna 50 jaar actief met hun band, totdat Eddie in 2020 overleed. Ze groeiden op in Nijmegen voordat ze naar de VS vertrokken. Alex Van Halen zei dat hij zich nog steeds met de stad verbonden voelt. Het weer is momenteel droog en een graad of 12. In het westen wel wat meer bewolking en mogelijk ook wat regen. Overdag wolken en zon met ook nog kans op een enkele bui. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
1: De ochtend van Meer Radio. Non-stop muziek.

0: De ochtend van Meer Radio. Non-stop tot 8 uur, daarna tot 10 uur met Ton van Dranen.
1: Weet je nog dat jij me zei dat wij nooit zouden vluchten als een van ons? Loop door de regen en nooit meer kijk naar hoe het leven is in de zon. Weet je nog dat jij me zei dat je er altijd bent als ik je nodig heb?
2: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

Iedere dinsdagavond laat Fedor Veldman je in Forgotten Faces de leukste muziek horen die je eigenlijk al lang weer was vergeten. Zoals deze.

0: van 7 tot 9 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
1: Ook BOA's kunnen nu boetes uitdelen voor verkeersovertredingen. En Tallon Griekspoor strandt in de eerste ronde van de US Open. Sinds kort kunnen gemeentelijke handhavers, de BOA's, in Haarlemmermeer ook toezien op verkeersregels voor weggebruikers en boetes uitdelen. Voorheen kon alleen de politie dat doen. Fietsen met een telefoon in de hand, onvoldoende verlichting, fietsen in een voetgangerszone of door rood licht kan een boete opleveren van 75 tot 170 euro plus administratiekosten. Voor kinderen onder 14 jaar worden deze boetes gehalveerd. Om de inwoners van Haarlemmermeer hierop te wijzen, organiseerde de gemeente vorige week de actie Goed op weg in het centrum van Hoofddorp. Handhavers gingen daar met inwoners in gesprek over de verkeersregels en de nieuwe bevoegdheden van handhaving en toezicht. De komende tijd vinden meer van dit soort acties plaats. De Nieuw-Vennepse tennisser Tallon Griekspoor speelde maandag in de eerste ronde van de US Open. Ondanks dat Griekspoor behoorlijk is gezakt op de wereldranglijst, mocht hij aantreden op het grootste podium, het Arthur Ashe Stadium. Dat kwam omdat hij daar een thuisfavoriet trof, de Amerikaan Ben Shelton, die als achtste is geplaatst. Helaas verloor de Nieuw-Vennepper in 4 sets van Shelton, de nummer 9 van de wereldranglijst. Griekspoor miste in de aanloop naar de US Open het tennistoernooi van Cincinnati. Hij zou last hebben gehad van een blessure. Shelton, die in 2023 de halve finale haalde op de US Open, speelt in de tweede ronde tegen de Pool Hubert Hurkacz. En dan krijgt u ook nog het weer van rolandsweeronline.nl. De komende periode laat de zon zich regelmatig zien en het blijft overal droog. Het is wisselend bewolkt, met af en toe zon, maar later vallen er tussendoor ook enkele buien. En die kans op regenbuien vanuit het westen zal uiteindelijk alleen maar toenemen. De middagtemperatuur loopt op naar ongeveer 20 graden en er waait daarbij een matige westenwind rond kracht 3 tot 4. Dit was het Meer Nieuws Overzicht. Meer nieuws vindt u op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meer Radio. Haarlemmermeer.
3: De ochtend van Meer Radio.
0: Non-stop muziek.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Michel Koenen met het NOS Journaal. Justitieminister Van Wil zegt dat de schietpartij gisteren in Overasselt iets is wat Nederland niet eerder heeft gezien. Hij noemt het geweld ongekend en nieuw.
3: Wat hier echt nieuw is, is dat in een vermoedelijk criminele afrekening zulke grote getalen gewapende mensen door onze straten heen lopen, met alle gevaren voor de omgeving van dien.
2: Bij de schietpartij kwam een man van 51 om het leven en raakte twee agenten gewond, eentje zelfs levensbedreigend. Er zijn 34 mensen opgepakt. Het vliegdekschip van het Amerikaanse leger dat al maanden in het Midden-Oosten op zee was, is aangemeerd in Thailand. En daarmee is een einde gekomen aan een tocht van 9,5 maand onafgebroken op de Arabische Zee. Het schip was daar vanwege de oorlog met Iran. De afgelopen maanden kwamen er steeds meer berichten in Amerikaanse media over de toestanden aan boord. De militairen zouden uitgeput zijn. Ze zijn nu voor 5 dagen aangemeerd dichtbij de Thaise badplaats Pattaya. En daarna gaan de duizenden Amerikanen terug naar de VS. De benzineprijs heeft een nieuw record bereikt. Een liter benzine kost bij grote aanbieders bijna €2,67. Dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. En Alex van Halen van de Amerikaanse rockband Van Halen is geridderd in Nijmegen. Hij kreeg een lintje van burgemeester Bruls vanwege zijn muzikale carrière. De drummer groeide op in Nijmegen en was speciaal overgevlogen vanuit Amerika. Hij voelt zich vereerd met de onderscheiding.
4: I'm very grateful. I think institutions like this are important in people's lives because it adds a dignity and a gravity to what we do.
2: Samen met zijn broer Eddie was Alex het gezicht van de band Van Halen. Het weer, een mix van zon en wolken vandaag, met eerst in het westen kans op een bui, later in het binnenland. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
5: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
1: De ochtend van Meer Radio, non-stop muziek.

0: is een luchtig, informatief en gezellig radioprogramma. Jeroen Griekspoor en Peter Ludikhuizen praten met artiesten, columnisten en kunstenaars over creatie en inspiratie. Daarnaast hoor je opvallend regionieuws, de agenda en nieuwe singles en verse albumtracks. Dat is nog eens prettig kennismaken. Iedere maandagavond van 7 tot 9 in Maak Kennis Maandag op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
1: Verwendag voor inwoners met geldzorgen en Hoofddorpse Pioniers bestaan 60 jaar. Donderdag 28 augustus stond het kantoor van Vluchtelingenwerk Haarlemmermeer in het teken van een verwendag voor inwoners die door financiële zorgen weinig ruimte hebben voor extra's. Een knipbeurt, schoonheidsbehandeling, henna, activiteiten voor kinderen en een gezamenlijke maaltijd stonden op het menu. De dag werd georganiseerd door Binding en Ontmoeting van Vluchtelingenwerk en Samen Sterker Haarlemmermeer. De verwenddagen zijn bedoeld voor iedereen, buurtbewoners en nieuwkomers die financieel krap zitten. De volgende activiteit is een wereldse buurtlunch op donderdag 24 september. Meer informatie is verkrijgbaar via bohaarlemmermeer@vluchtelingenwerk.nl of via de website van Samen Sterker Haarlemmermeer. Honk- en softbalvereniging Hoofddorp Pioniers bestaat dinsdag 1 september 60 jaar. Afgelopen zaterdag werd het jubileum uitvoerig gevierd. Oudspelers en supporters van het eerste uur kwamen naar de club om herinneringen op te halen. Duidelijk werd dat de liefde voor de club niet verdwijnt, ook als oudleden niet meer regelmatig op of langs het veld staan. De avond was speciaal gereserveerd voor de huidige leden die vrolijk uitgedost een Proud to be Fout feest vierden. Ondertussen gaat het honk- en softbalseizoen gewoon door. De heren 1 hebben nog 1 speelweekend voor de boeg. Heren 2 maakt nog kans op de play-offs. En dames 1 strijdt nog volop mee in de top. En dan krijgt u ook nog het weer van rolandsweeronline.nl. De komende periode laat de zon zich regelmatig zien en het blijft overal droog. Het is wisselend bewolkt, met af en toe zon, maar later vallen er tussendoor ook enkele buien. En die kans op regenbuien vanuit het westen zal uiteindelijk alleen maar toenemen. De middagtemperatuur loopt op naar ongeveer 20 graden en er waait daarbij een matige westenwind rond kracht 3 tot 4. Dit was het Meer Nieuws Overzicht. Meer nieuws vindt u op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. De ochtend van Meer Radio. Non-stop muziek.
2: Oh, yeah. That's it. That's it. That's it. That's it, baby.

0: buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Michel Koenen met het NOS Journaal. Meer dan 230 oud-bewindspersonen, ambassadeurs, diplomaten en ambtenaren roepen het kabinet op om meer maatregelen te nemen tegen Israël. Ze willen ze een volledig wapenembargo en het opschorten van het handelsverdrag tussen de EU en Israël. Volgens hen gebeurt er nu niet genoeg, terwijl er nog altijd misstanden zijn in Gaza en de westelijke Jordaanoever. Een van de twee agenten die gisternacht in Overasselt werden neergeschoten raakte daarbij levensbedreigend gewond. Dat zei de korpschef van de politie in het programma Eva. De agent die overleefde het door hulp van collega's.
2: We moeten uiteindelijk bij een eigen collega een tourniquet aanleggen, want die is echt levensbedreigend gewond. Als de collega dat niet had gedaan, dan was ik een collega verloren. Een van de twee is ook twee keer geopereerd. Is buiten levensgevaar, maar het is nog afwachten wat deze verwondingen voor de collega gaan betekenen.
1: De oproep aan bewoners om binnen te blijven in Overasselt is inmiddels ingetrokken. De Amerikaanse militairen die 9,5 maand op zee waren vanwege de oorlog met Iran zijn weer aan land. Hun vliegtuigschip is aangemeerd in Thailand waar ze kunnen uitrusten. En na 5 dagen varen ze waarschijnlijk dan weer terug naar de VS. En bij het gemeentehuis van Tholen in Zeeland was het gisteravond onrustig. Daar werd vergaderd over een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten stonden demonstranten die tegen de plannen zijn. Vanwege het protest mochten mensen tijdelijk niet het gemeentehuis uit. Ook burgemeester Sijbers niet.
3: Ik ben voor die demonstratie. Ik vind het belangrijk dat we dat recht in Nederland hebben. Maar alle vormen van geweld, intimidatie en dergelijke keur ik af.
1: Volgens de politie was er een vervelende sfeer in Tholen. Het weer, een mix van zon en wolken vandaag, met eerst in het westen kans op een bui, later in het binnenland. Het wordt een graad of 21 en de komende dagen wordt het een stukje warmer en zien we de zon regelmatig. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
4: Meer nieuws, meer muziek.
0: Van Meer Radio met Tom van Dranen.

0: We gingen terug naar 1983 met de Police en Every Breath You Take. Goedemorgen.
1: De ochtend van meer radio. Tot 10 uur met Ton van Dranen.
0: Inderdaad, goedemorgen. Ton van Dranen zit ik in voor Ruud Kroes op deze 2 september 2026. We hebben heel veel goede muziek voor je en ook nieuwe muziek.
2: This is Gilbert O'Sullivan. Here is one of my records.
0: Inderdaad, de nieuwe van Gilbert O'Sullivan. Dit is Growing Old Disgracefully. Goedemorgen.

0: dat is lekker wakker worden, hè? Met Pommelin Thijssen, Jaap Reesema en ook hier met U2.
1: Ontbijtplaat in de ochtend van Meer Radio.
0: Die gaan we straks draaien na het NOS-journaal van 8:30. En welke dat zal zijn, dat mag jij uitmaken. Stuur een mailtje naar studio@meerradio.nl. Studio@meerradio.nl. Nu, stuur het in voor je. Do it again.

0: Dan. Ciao, adios. Dat was Emery hier in Ochtendse Meer Radio. En voor het meer nieuws over zich met Jenny Westra heb ik nog een nummer 1 dit voor je. Daar gaan we naar de Billboard Hot 100 in Amerika. 2 september 1995, 1 week bovenaan me hoor. Michael Jackson en You Are Not Alone.
1: De ochtend van Meer Radio, nummer 1.

0: Griekspoor brengt de nieuwste nummers en albumreleases. Je honger naar nieuwe muziek wordt door Jeroen gestild. Splinternieuw, zondagavond tussen 8 en 10 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
1: Nesten Aziatische hoornaar groeien gestaag door, ondanks de regen. En toelichting van het culturele seizoen in Zee op donderdag 10 september. De vele regenbuien lijken misschien slecht nieuws voor de Aziatische hoornaar, maar niets is minder waar. Tussen de buien door bouwen de hoornaars gestaag verder aan hun enorme nesten. De hoornaars, die tegenwoordig geelpoothoornaars worden genoemd, brengen de biodiversiteit in gevaar. Ze leven vooral van bijen en hebben lange gele poten, zijn veelal zwart van kleur en zijn veel groter dan normale wespen. Ook bijenkasten van imkers hebben ze in het vizier. Windstoten en hoosbuien kunnen de hoornaars wel een stuk moeilijker maken, omdat delen van hun nest kunnen afbreken. Als je een stuk op de grond vindt en erboven het hoofdnest ziet, dan is het verstandig om de hulp van de lokale imker in te roepen. Programmeur Reinier Schimmel van Zeetheater zal op donderdagmiddag 10 september vanaf 3 uur een toelichting geven op het nieuwe seizoen in het CKV in Hoofddorp. Hij is zeer enthousiast over de programmering van seizoen 26-27 en weet als geen ander welke voorstellingen je absoluut niet mag missen. Reinier heeft zelf ook een serie samengesteld, Reiniers Reeks, en daar zal hij zeker ook over vertellen in het CKV. De reeks bestaat uit 7 bijzondere voorstellingen en begint op 15 oktober met Dunja Djocic. Ook zullen er leden van het team van Uit op de Dag aanwezig zijn. Ze hebben een eigen serie van 8 voorstellingen geprogrammeerd en vertellen daar graag over. Deze serie begint op dinsdagmiddag 15 september met de film Primavera. En dan krijgt u ook nog het weer van rolandsweeronline.nl. De komende periode laat de zon zich regelmatig zien en het blijft overal droog. Het is wisselend bewolkt, met af en toe zon, maar later vallen er tussendoor ook enkele buien. En die kans op regenbuien vanuit het westen zal uiteindelijk alleen maar toenemen. De middagtemperatuur loopt op naar ongeveer 20 graden en er waait daarbij een matige westenwind rond kracht 3 tot 4. Dit was het Meer Nieuws Overzicht. Meer nieuws vindt u op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meer Radio.
3: De ochtend van Meer Radio met Tom van Dranen.

0: Queen met het bekende We Are The Champions.
1: De Meerradio ontbijtplaat.
0: De ontbijtplaat aangevraagd door Sanne op studio@meerradio.nl. Sanne was in 1996 10 jaar oud. Zat ze op school op de Klippenholm in Hoofddorp. En toen waren ze helemaal gek van de Spice Girls. Samen met enkele vriendinnen deden ze ook een playbackshow. En deden ze de Spice Girls na met dit nummer, Wannabe.
2: Ja!

0: De Italiaanse klassieker, een hele mooie van Chucro. Zijn allereerste hit, dat was namelijk Diamante.
1: Vandaag in de muziek.
0: In Miami, in Florida, trouwde 2 september 1978 Gloria Maria Fajardo met Emilio Estefan. Ze krijgen 2 kinderen, Nayib in 1980 en Emily in 1994. En in 1986 hebben ze met de Miami Sound Machine hun allereerste hit samen. Dit is Conga.

Tutti Colori, altijd gezellig hè, met Wesley Bronkhorst in je radio. En dit is de laatste tot het nieuws van 9 uur, het NOS Journaal. Ah, met Take On Me. En na 9 uur ben je terug voor deel 2 van Dochtels Meer Radio. Dus tot zo!

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Overasselt doet de politie ook vanochtend onderzoek naar het geweld van gisternacht. Er wordt onder meer gezocht naar bewijsmateriaal. Na de schietpartij, waarbij tientallen gewapende mensen betrokken waren, vroeg de politie inwoners om binnen te blijven, maar inmiddels is het gevaar geweken. Tot nu toe zijn 34 mensen aangehouden. Meer dan 230 oud-bewindspersonen, ambassadeurs, diplomaten en ambtenaren roepen het kabinet op om meer maatregelen te nemen tegen Israël. In een brief vragen ze onder meer om een volledig wapenembargo en het opschorten van het handelsverdrag tussen de EU en Israël, zegt deze ondertekenaar.
3: Het kabinet zit er nu ongeveer een half jaar en we constateren geen echte koerswijziging. Het gaat ons uiteindelijk om concrete stappen die duidelijk maken: dit is niet normaal en dit accepteren we niet. En we nemen onze eigen verplichtingen onder het internationaal recht daarbij serieus.
2: De ondertekenaars willen dat Nederland maatregelen nemen die effect hebben. De VS en Iran hebben elkaar weer aangevallen. Amerika viel het zuiden van het land aan. Bij een van de aanvallen werd een huis geraakt waar een huwelijk plaatsvond. Daarbij zouden 4 doden zijn gevallen. Iran viel daarna Amerikaanse doelen in de regio aan, zegt correspondent David Poort.
4: Jordanië heeft het zwaarste voortduren gekregen. Daar werd King Hussein Airbase een doelwit en een marinebasis aan de Golf van Aqaba. Dus het is weer goed losgegaan gisteravond en vannacht.
2: Jordanië zegt dat 13 Iraanse raketten zijn onderschept. En na Google is ook Apple gezwicht voor de Amerikaanse president Trump. In Apple Maps in de VS heet Lake Ontario nu ook Lake America. De naam die Trump aan het meer op de grens met Amerika en Canada heeft gegeven. En door de naamswijziging is de relatie tussen de twee landen verder verslechterd. Het weer, geregeld zon en lokaal kans op een buitje. Het wordt een graad of 21. Morgen vrij veel bewolking, dan soms wat regen. En aan de temperatuur verandert weinig. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
5: Meer nieuws, meer muziek.
1: Van Meer Radio met Tom van Dranen.

0: Terug naar 1982 met Prince en 1999. Daar zijn we weer.
1: De ochtend van Meer Radio. Tot 10 uur met Ton van Dranen.
0: Ja, goedemorgen en welkom terug bij de ochtend van Meer Radio. Alweer het tweede uur op deze 2 september. En straks onder meer aandacht voor een jarige. En we gaan ook kijken bij de Keurkampioen-divisie welke wedstrijden gaan nog gespeeld worden. Maar nog even over Prince gesproken. Afgelopen vrijdag is er een album van hem uitgekomen met 10 onuitgebrachte nummers. Dat album heet Timeless. En daar gaan we morgen wat tracks van draaien. Dankzij Maurice Gerrits.

0: En dat was Lady Gaga met Abracadabra op deze 3 september in de Ochtend van Meer Radio. En je hoorde ook Californication, dat waren de Red Hot Chili Peppers in 1999.
1: Meer Radio. Sportnieuws.
0: Vrijdagavond om 8 uur worden er wedstrijden gespeeld in de keukenkampioendivisie. En welke zijn dat? RKC Waalwijk tegen NAC Breda. Vitesse tegen Top Os. FC Emmen tegen FC Volendam. Heracles Almelo tegen de Graafschap. Helmondsport tegen VVV Venlo. En Almere City tegen Jong Ajax. Zaterdag is er ook een wedstrijd om 16:30. FC Dordrecht tegen Jong AZ. Zondag om 16:45. MVV Maastricht tegen Rode JC. En maandagavond de laatste 2 wedstrijden van dit weekend. Nou ja, het is op dan weer maandag, hè? Ja. Jong FC Utrecht tegen FC Eindhoven om 8:00. En Jong PSV tegen FC Den Bosch. En die wedstrijd is ook om 8:00 s'avonds. Hier is Barry Manilow met het verhaal van Lola in de nachtclub in Copacabana. Nee, in New York. Het gaat dus over die nachtclub en die heet Copacabana.

0: White Flag uit 2003. Hoe zou het met haar zijn? Dido Armstrong. Je hoort haar hier dus met White Flag. En voor het nieuws met Jenny Westra, het lokale nieuws, heb ik nog een nummer 1 voor je. Daar gaan we naar Frankrijk. En wel 2 september 1977. 4 weken lang daar bovenaan. Maar ook in heel Europa is het een hele grote hit. Voor Boney M, Ma Baker.
1: De ochtend van meer radio, nummer 1.
2: Freeze, I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
3: This is the story of Ma Baker.

0: Iedere zondagmiddag presenteert Ton van Dranen de maand van het jaar. Muziek, nieuws uit Haarlemmermeer en het wereldnieuws uit het verleden.
1: De KLM heeft vandaag op een introductievlucht van Schiphol naar Rome de nieuwe DC-9 officieus in gebruik genomen.
0: Met de grootste artiesten.
2: This is Phil Collins.
3: This is Chris Rea.
4: Dit is Jody Bernal.
5: Hello, this is Christopher Cross.
6: Ik ben het Cilia Rombly in de maand van het jaar.
0: De maand van het jaar. Zondagmiddag van 2 tot 3 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
7: Ook BOA's kunnen nu boetes uitdelen voor verkeersovertredingen. En Talon Griekspoor strandt in de eerste ronde van de US Open. Sinds kort kunnen gemeentelijke handhavers, de BOA's, in Haarlemmermeer ook toezien op verkeersregels voor weggebruikers en boetes uitdelen. Voorheen kon alleen de politie dat doen. Fietsen met een telefoon in de hand, onvoldoende verlichting, fietsen in een voetgangerszone of door rood licht kan een boete opleveren van 75 tot 170 euro plus administratiekosten. Voor kinderen onder 14 jaar worden deze boetes gehalveerd. Om de inwoners van Haarlemmermeer hierop te wijzen, organiseerde de gemeente vorige week de actie Goed op Weg in het centrum van Hoofddorp. Handhavers gingen daar met inwoners in gesprek over de verkeersregels en de nieuwe bevoegdheden van handhaving en toezicht. De komende tijd vinden meer van dit soort acties plaats. De nieuw Vennepse tennisser Talon Griekspoor speelde maandag in de eerste ronde van de US Open. Ondanks dat Griekspoor behoorlijk is gezakt op de wereldranglijst, mocht hij aantreden op het grootste podium, het Arthur Ashe Stadium. Dat kwam omdat hij daar een thuisfavoriet trof, de Amerikaan Ben Shelton, die als achtste is geplaatst. Helaas verloor de nieuw Vennepper in 4 sets van Shelton, de nummer 9 van de wereldranglijst. Griekspoor miste in de aanloop naar de US Open het tennistoernooi van Cincinnati. Hij zou last hebben gehad van een blessure. Shelton, die in 2023 de halve finale haalde op de US Open, speelt in de tweede ronde tegen de Pool Hubert Hurkacz. En dan krijgt u ook nog het weer van rolandsweeronline.nl. De komende periode laat de zon zich regelmatig zien en het blijft overal droog. Het is wisselend bewolkt, met af en toe zon, maar later vallen er tussendoor ook enkele buien. En die kans op regenbuien vanuit het westen zal uiteindelijk alleen maar toenemen. De middagtemperatuur loopt op naar ongeveer 20 graden en er waait daarbij een matige westenwind rond kracht 3 tot 4. Dit was het Meer Nieuws Overzicht. Meer nieuws vindt u op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
8: Meerradio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
8: Meerradio. Haarlemmermeer.
0: De ochtend van Meerradio met Ton van Dranen.

Alphabet in 2007 met Fascination. We gaan naar de hitparade van Oostenrijk, naar de albumlijst om precies te zijn, van 2 september 1990. Een film komt aan nummer 1 te staan, de soundtrack van die film. De film met Richard Gere en Julia Roberts in de hoofdrollen. Inderdaad, de film Pretty Woman. We gaan van dat album, de Pretty Woman soundtrack, 6 weken lang nummer 1 is in Oostenrijk, 2 nummers draaien. Als eerste de titelsong, Pretty Woman, door Roy Orbison. En daarna gaan we uit 1987 draaien, It Must Have Been Love van Roxette. Maar dit is uit 64.

Goedemorgen. Hier begint je dag met meer nieuws, meer muziek. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Elke dag van de week. Dit is de Ochtend van Meer Radio.

0: En na twee nummers van de soundtrack van de film Pretty Woman... Pretty Woman door Roy Orbison uit augustus 1964... het Mr. Midlove van Roxette uit december 1987... hoorde je Temper City met Self Aware.
1: De jarigen van vandaag.
0: 6 jaar vandaag, Rutje Kot. Gefeliciteerd, ze is vandaag 66 jaar geworden.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op Meer Radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Augsburg in Zuid-Duitsland is het treinstation ontruimd na een explosie. Twee mensen raakten licht gewond. En ook liepen mensen gehoorschade op, meldt de omroep in Beieren. Ramen aan het stationsgebouw zijn beschadigd en het treinverkeer ligt stil. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft contact met één vermiste Nederlander in Nepal. Het is een vrouw die daar woont, zegt minister Berendsen. Meer informatie wil hij volgens het ANP niet geven. Na de ramp vorige week raakten er 3 Nederlanders vermist in Nepal en Tibet. Het dodental van de vloedgolven in de regio staat op meer dan 1000. En nog altijd worden duizenden mensen vermist. Nederland heeft de Russische ambassadeur ontboden vanwege de drones met explosieven die zijn gevonden op en rond het vliegveld van Leipzig. Dat zei minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen. Voorafgaand aan informeel overleg met ministers van Buitenlandse Zaken van de EU en andere Europese landen in Wicklow in Ierland. De Duitse regering zei gisteren dat Rusland verantwoordelijk is voor de drones op de luchthaven. Duitsland heeft ook de ambassadeur ontboden en sluit onder meer het Russische consulaat in Bonn en het Ruslandhuis in Berlijn. In Overasselt doet de politie ook vanochtend nog onderzoek naar het geweld van gisternacht. Er wordt onder meer gezocht naar bewijsmateriaal. Na de schietpartij, waarbij tientallen gewapende mensen betrokken waren, vroeg de politie inwoners om binnen te blijven. Maar inmiddels is het gevaar geweken. Tot nu toe zijn 34 mensen aangehouden. De politie zegt geen aanwijzingen te hebben dat er nog verdachten in de omgeving zijn. Vandaag wordt geprobeerd om meer bewijsmateriaal te verzamelen. Het weer, geregeld zon en lokaal kans op een bui. Het wordt een graad of 21. Morgen vrij veel bewolking met soms wat regen. Aan de temperatuur verandert morgen weinig. Dit was het NOS Journaal.
1: Tussen de Bedrijven. Mede mogelijk gemaakt door Hartgerink en Klomp. Partner in mobiliteit. Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: 7 tot 9 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
1: Verwendag voor inwoners met geldzorgen en Hoofddorpse Pioniers bestaan 60 jaar. Donderdag 28 augustus stond het kantoor van Vluchtelingenwerk Haarlemmermeer in het teken van een verwendag voor inwoners die door financiële zorgen weinig ruimte hebben voor extra's. Een knipbeurt, schoonheidsbehandeling, henna, activiteiten voor kinderen en een gezamenlijke maaltijd stonden op het menu. De dag werd georganiseerd door Binding en Ontmoeting van Vluchtelingenwerk en Samen Sterker Haarlemmermeer. De verwenddagen zijn bedoeld voor iedereen, buurtbewoners en nieuwkomers die financieel krap zitten. De volgende activiteit is een wereldse buurtlunch op donderdag 24 september. Meer informatie is verkrijgbaar via bohaarlemmermeer@vluchtelingenwerk.nl of via de website van Samen Sterker Haarlemmermeer. Honk en softbalvereniging Hoofddorp Pioniers bestaat dinsdag 1 september 60 jaar. Afgelopen zaterdag werd dit jubileum uitvoerig gevierd. Oudspelers en supporters van het eerste uur kwamen naar de club om herinneringen op te halen. Duidelijk werd dat de liefde voor de club niet verdwijnt, ook als oudleden niet meer regelmatig op of langs het veld staan. De avond was speciaal gereserveerd voor de huidige leden die vrolijk uitgedost een Proud to be Fout feest vierden. Ondertussen gaat het honk- en softbalseizoen gewoon door. De heren 1 hebben nog 1 speelweekend voor de boeg. Heren 2 maakt nog kansen op de play-offs. En dames 1 strijdt nog volop mee in de top. En dan krijgt u ook nog het weer van rolandsweeronline.nl. De komende periode laat de zon zich regelmatig zien en het blijft overal droog. Het is wisselend bewolkt, met af en toe zon, maar later vallen er tussendoor ook enkele buien. En die kans op regenbuien vanuit het westen zal uiteindelijk alleen maar toenemen. De middagtemperatuur loopt op naar ongeveer 20 graden en er waait daarbij een matige westenwind rond kracht 3 tot 4. Dit was het Meer Nieuws Overzicht. Meer nieuws vindt u op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. In Duitsland is opnieuw een incident geweest bij een hoogspanningsstation. Ditmaal in Bergheim in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Er vielen gisteravond stroomleidingen uit na kortsluiting. De politie heeft onderzoek gedaan en gaat ervan uit dat het stroomstation is gesaboteerd. Het incident volgt op een voorval gisterochtend in de deelstaat Brandenburg in het zuidoosten van Duitsland. Daar werden bij een hoogspanningsstation zelfgemaakte explosieven gevonden. Volgens de politie was er minstens één ontploffing. Wie er achter die incidenten zit, is niet duidelijk. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft contact met één vermiste Nederlander in Nepal. Het is een vrouw die daar woont, zegt minister Berendsen. Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat zij nu in de hoofdstad Kathmandu is. Bij de vloedgolf van vorige week in Nepal en Tibet raakten 3 Nederlanders vermist. Het dodental van de natuurramp in de regio staat op meer dan 1000. En nog altijd worden duizenden mensen vermist. Het treinstation in het Duitse Augsburg is korte tijd ontruimd geweest. Vannacht was er een plofkraak bij een juwelier in de buurt. 2 mensen raakten daarbij licht gewond. Vanochtend werd op het station een verdacht voorwerp gevonden, maar dat bleek loos alarm. Augsburg ligt tussen München en Stuttgart. Het treinverkeer lag er 1,5 uur stil. Nederland heeft de Russische ambassadeur ontboden vanwege de drones met explosieven die zijn gevonden op en rond het vliegveld van Leipzig. Dat zei minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen, voorafgaand aan informeel overleg met ministers van Buitenlandse Zaken van de EU en andere Europese landen in Wicklow in Ierland. De Duitse regering zei gisteren dat Rusland verantwoordelijk is voor de drones op de luchthaven. Duitsland heeft ook de ambassadeur ontboden en sluit onder meer het Russische consulaat in Bonn en het Ruslandhuis in Berlijn. Het weer, geregeld zon en lokaal kans op een bui. Het wordt een graad of 21. Morgen vrij veel bewolking met soms wat regen. Aan de temperatuur verandert weinig. Dit was het NOS Journaal.
1: Tussen de bedrijven. Mede mogelijk gemaakt door Hartgerink en Klomp. Partner in mobiliteit. Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: We could have told. Meer Radio geeft je elke dag meer tips voor een leuk uitstapje. Zo krijg je meer tips over exposities, theatervoorstellingen, films en alle andere activiteiten in Haarlemmermeer. En elke zaterdagmorgen zet Meer Radio alle activiteiten nog uitgebreider op een rij in het programma Meer Activiteiten. Tips voor een leuk uitstapje? Stuur ze naar redactie@meerradio.nl. Meer Activiteiten, zaterdagmorgen van 10 tot 12. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
1: Nesten Aziatische hoornaar groeien gestaag door, ondanks de regen. En toelichting van het culturele seizoen in Zee op donderdag 10 september. De vele regenbuien lijken misschien slecht nieuws voor de Aziatische hoornaar, maar niets is minder waar. Tussen de buien door bouwen de hoornaars gestaag verder aan hun enorme nesten. De hoornaars, die tegenwoordig geelpoothoornaars worden genoemd, brengen de biodiversiteit in gevaar. Ze leven vooral van bijen en hebben lange gele poten, zijn veelal zwart van kleur en zijn veel groter dan normale wespen. Ook bijenkasten van imkers hebben ze in het vizier. Windstoten en hoosbuien kunnen de hoornaars wel een stuk moeilijker maken, omdat delen van hun nest kunnen afbreken. Als je een stuk op de grond vindt en erboven het hoofdnest ziet, dan is het verstandig om de hulp van de lokale imker in te roepen. Programmeur Reinier Schimmel van Zeetheater zal op donderdagmiddag 10 september vanaf 3 uur een toelichting geven op het nieuwe seizoen in het Zeecafé in Hoofddorp. Hij is zeer enthousiast over de programmering van seizoen 26-27 en weet als geen ander welke voorstellingen je absoluut niet mag missen. Reinier heeft zelf ook een serie samengesteld, Reinier's Reeks, en daar zal hij zeker ook over vertellen in het Zeecafé. De reeks bestaat uit 7 bijzondere voorstellingen en begint op 15 oktober met Dunja Djocic. Ook zullen er leden van het team van Uit op de Dag aanwezig zijn. Ze hebben een eigen serie van 8 voorstellingen geprogrammeerd en vertellen daar graag over. Deze serie begint op dinsdagmiddag 15 september met de film Primavera. En dan krijgt u ook nog het weer van rolandsweeronline.nl. De komende periode laat de zon zich regelmatig zien en het blijft overal droog. Het is wisselend bewolkt, met af en toe zon, maar later vallen er tussendoor ook enkele buien. En die kans op regenbuien vanuit het westen zal uiteindelijk alleen maar toenemen. De middagtemperatuur loopt op naar ongeveer 20 graden en er waait daarbij een matige westenwind rond kracht 3 tot 4. Dit was het Meer Nieuws Overzicht. Meer nieuws vindt u op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op Meer Radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Oud-minister van Binnenlandse Zaken Ollongren vindt dat de tijdelijke coronawet eerder in had moeten gaan. Dat zei ze voor de enquêtecommissie Corona. In mei 2020 was die wet al klaar, zo verklaarde ze. Maar de urgentie werd niet gevoeld door de Kamer en het kabinet. Uiteindelijk duurde het tot december voordat de wet in werking trad. Daarmee konden maatregelen worden genomen zoals de mondkapjesplicht en het verbieden van festivals. Doordat er dus een periode was waarin er geen wettelijke basis was voor de maatregelen, werden volgens Ollongren meerdere grondrechten geschonden. Bij een busongeluk in Egypte zijn minstens 21 mensen omgekomen, melden de lokale autoriteiten. De bus ligt gekanteld op de weg tussen twee populaire plaatsen aan de Rode Zee, in het oosten van het Sinaï-schiereiland. Naast de doden raakten ook ruim 20 mensen gewond. Aan boord waren mensen uit Egypte en Jordanië. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. In Duitsland is opnieuw een incident geweest bij een hoogspanningsstation, ditmaal in Bergheim in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Er vielen gisteravond stroomleidingen uit na kortsluiting. De politie heeft onderzoek gedaan en gaat ervan uit dat het stroomstation is gesaboteerd. Het incident volgt op een voorval gisterochtend in de deelstaat Brandenburg in het zuidoosten van Duitsland. Daar werden bij een hoogspanningsstation zelfgemaakte explosieven gevonden. Wie er achter de incidenten zit, is niet duidelijk. Staatssecretaris Erkens is geschokt door undercoverbeelden van actiegroep Animal Rights op konijnenhouderijen. Te zien is hoe levende vleeskonijnen bij de oren of kop worden gepakt en in kratten worden gegooid. Zieke dieren worden soms doodgeslagen op de grond. De beelden zijn gemaakt op 16 Nederlandse bedrijven. Erkens noemt het onaanvaardbaar hoe met de dieren wordt omgegaan. En hij zegt dat de NVWA de beelden gaat onderzoeken. Het weer, een afwisseling van wolken en zon. Lokaal kan er een bui vallen. Het is een graad of 21. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en dan kan er hier en daar wat regen vallen. Morgen grijs en soms wat regen bij opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Als de avond bijna voorbij is en de nacht bijna begint, dan is het tijd om het meest romantische plekje in Haarlemmermeer op te zoeken. De Meer Radio Studio. Van zondag tot en met donderdag op de late avond. Nice and slow. Mail jouw romantische bericht en je mooiste love song naar studio@meerradio.nl. Nice and slow. Elke zondag tot en met donderdag van 10 tot 12 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
1: Ook BOA's kunnen nu boetes uitdelen voor verkeersovertredingen. En Talon Griekspoor strandt in de eerste ronde van de US Open. Sinds kort kunnen gemeentelijke handhavers, de BOA's, in Haarlemmermeer ook toezien op verkeersregels voor weggebruikers en boetes uitdelen. Voorheen kon alleen de politie dat doen. Fietsen met een telefoon in de hand, onvoldoende verlichting, fietsen in een voetgangerszone of door rood licht kan een boete opleveren van 75 tot 170 euro plus administratiekosten. Voor kinderen onder 14 jaar worden deze boetes gehalveerd. Om de inwoners van Haarlemmermeer hierop te wijzen, organiseerde de gemeente vorige week de actie Goed op Weg in het centrum van Hoofddorp. Handhavers gingen daar met inwoners in gesprek over de verkeersregels en de nieuwe bevoegdheden van handhaving en toezicht. De komende tijd vinden meer van dit soort acties plaats. De Nieuw-Vennepse tennisser Talon Griekspoor speelde maandag in de eerste ronde van de US Open. Ondanks dat Griekspoor behoorlijk is gezakt op de wereldranglijst, mocht hij aantreden op het grootste podium, het Arthur Ashe Stadium. Dat kwam omdat hij daar een thuisfavoriet trof, de Amerikaan Ben Shelton, die als achtste is geplaatst. Helaas verloor de Nieuw-Vennepper in 4 sets van Shelton, de nummer 9 van de wereldranglijst. Griekspoor miste in de aanloop naar de US Open het tennistoernooi van Cincinnati. Hij zou last hebben gehad van een blessure. Shelton, die in 2023 de halve finale haalde op de US Open, speelt in de tweede ronde tegen de Pool Hubert Hurkacz. En dan krijgt u ook nog het weer van rolandsweeronline.nl. De komende periode laat de zon zich regelmatig zien en het blijft overal droog. Het is wisselend bewolkt, met af en toe zon, maar later vallen er tussendoor ook enkele buien. En die kans op regenbuien vanuit het westen zal uiteindelijk alleen maar toenemen. De middagtemperatuur loopt op naar ongeveer 20 graden en er waait daarbij een matige westenwind rond kracht 3 tot 4. Dit was het Meer Nieuws Overzicht. Meer nieuws vindt u op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. De politie doet onderzoek naar een dreigvideo aan het adres van Jan G. Junior. De man die het doelwit zou zijn van het geweld van gisteren in Overasselt. In de video zijn 4 gemaskerde mannen met zware wapens te zien. Een van hen zegt iets in het Engels met een zwaar accent. Hij zegt dat G. een partij cocaïne heeft gestolen en dat hij 12 uur heeft om die terug te geven. Als dat niet gebeurt, dan wordt iedereen die G. lief heeft en met hem samen heeft gewerkt vermoord, luidt het dreigement. Het is niet duidelijk of de video echt of nep is. De politie onderzoekt dat. In Noorwegen geldt de komende maand een periode van rouw voor het koninklijk huis vanwege het overlijden van koning Harald. Alle activiteiten van de leden zijn geschrapt tot 9 oktober, precies een maand na de begrafenis. Die is volgende week woensdag en wordt in Nederland live uitgezonden door de NOS. Namens Nederland zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia aanwezig. Bij een busongeluk in Egypte zijn minstens 21 mensen om het leven gekomen. De bus zou onderweg zijn geweest van de hoofdstad Cairo naar de Jordaanese hoofdstad Amman. De bus ligt gekanteld op de weg tussen 2 populaire plaatsen aan de Rode Zee op het Sinaï-schiereiland. Naast de doden raakten ook ruim 20 mensen gewond. In de bus zaten Egyptenaren en Jordaniërs. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. Staatssecretaris Erkens is geschokt door undercoverbeelden van actiegroep Animal Rights op konijnenhouderijen. Te zien is hoe levende vleeskonijnen bij de oren of kop worden gepakt en in kratten worden gegooid. Zieke dieren worden soms doodgeslagen op de grond. De beelden zijn gemaakt op 16 Nederlandse bedrijven. Erkens zegt dat de NVWA de beelden gaat onderzoeken. En als daaruit blijkt dat er sprake is van mishandeling, dan kunnen de konijnenhouderijen worden vervolgd. Het weer. Een afwisseling van zon en wolken. Lokaal kan er een bui vallen. Het is een graad of 21. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en dan kan het wat regen vallen. Morgen grijs en soms wat regen bij opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

Radio. I know you say you know me well, but

0: Sluimertijd is een programma waarin Arjan en Belle het laatste nieuws met je doornemen. Afgewisseld met lekkere muziek. Iedere dinsdagavond tussen 9 en 10. Sluimertijd op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Woningen tijdelijk ontruimd na brand in restaurant. En John Tulle na 50 jaar dienstverband met pensioen. Bij een brand in de keuken van een restaurant aan de Hoofdweg in Nieuw-Vennep zijn dinsdagochtend meerdere woningen tijdelijk ontruimd. Niemand raakte gewond. De brandweer kreeg rond 4:15 de melding binnen. Bewoners van de woningen boven het restaurant moesten tijdelijk hun huis verlaten. Nadat de brand was geblust, werd het pand geventileerd om de rook te verdrijven. Daarna konden de bewoners terug naar huis. Volgens het restaurant ontstond de brand door kortsluiting in een ijsvriezer. Het restaurant bleef dinsdag de rest van de dag gesloten. John Tulle heeft na 50 jaar dienstverband bij Duel afscheid genomen. Op 1 september 1976 begon hij er als 19-jarige verkoper. In de jaren daarna maakte hij de ontwikkeling van de zaak mee, van de oorspronkelijke winkel aan de Sint-Antoniusstraat tot de huidige Hubo aan de Hoofdweg. Tulle groeide uit tot een vertrouwd gezicht en vraagbaak voor de collega's en klanten. Helemaal stoppen doet hij niet. Hij blijft nog een dag en twee ochtenden per week werken. Zijn 50-jarig jubileum werd zondag in kleine kring gevierd met zijn vrouw, dochter, kleinkinderen, collega's en oud-collega's. En dan nu het weer van Rolands Weer Online. Komende tijd is er vrij veel bewolking met af en toe regen. Plaatselijk schijnt tussendoor de zon. De middagtemperatuur gaat naar 22 graden en er gaat een matige westenwind waaien, rondkracht 4. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel, voor alles wat jij doet.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 2:00. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Leonard Peters met het NOS Journaal. De politie heeft een nieuwe verdachte aangehouden voor de schietpartij in Overasselt. En daarbij komt het aantal mensen dat is opgepakt op 35. De verdachte werd de afgelopen nacht gearresteerd in de omgeving van Overasselt. De politie doet ook onderzoek naar een dreigvideo aan het adres van Jan G. Junior. De man die het doelwit zou zijn van het geweld van gisteren in Overasselt. In de video zijn 4 gemaskerde mannen met zware wapens te zien. Een van hen zegt in gebrekkig Engels met een zwaar accent dat G een partij cocaïne heeft gestolen en dat hij 12 uur heeft om die terug te geven. En doet hij dat niet, dan wordt iedereen die G lief heeft vermoord, luidt het dreigement. Het is niet duidelijk of de video echt is of nep, de politie onderzoekt dat nog. Wel worden in de video details genoemd die niet openbaar zijn gemaakt. Onder meer dat het gaat om een partij drugs van ruim 1200 kilo. De Duitse politie onderzoekt of er sprake is van een terroristisch motief bij de explosie en sabotage bij een hoogspanningsstation in de oostelijke deelstaat Brandenburg. Het doel van de aanval kan zijn geweest om de stroomvoorziening in Duitsland te destabiliseren, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. Gisteravond was er in de buurt van Keulen ook een incident bij een hoogspanningsstation. En de politie gaat ervan uit dat dat stroomstation is gesaboteerd. Of er een verband is met de actie in Brandenburg wordt nog onderzocht. Nederland mag nog altijd geen asielzoekers terugsturen naar Italië. De rechtbank in Den Haag zegt dat de leefomstandigheden van teruggestuurde asielzoekers niet kan worden gegarandeerd.

0: Asielminister Van den Brink gaat ervan uit dat de situatie in Italië beter is geworden na het ingaan van het Europese migratiepact. Daarin staat allemaal verplichtingen voor landen. Maar de rechtbank stelt dat Van den Brink dat niet goed genoeg kan aantonen. De zaak werd aangespannen door een Russische asielzoeker die niet wil worden teruggestuurd naar Italië. Het weer, er is sprake van een afwisseling van zon en wolken. Lokaal kan er een bui vallen. Het is een graad of 21. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en er kan her en der regen vallen. Morgen grijs en soms wat regen bij opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Martin van Goolen zorgt voor een mix van oude en nieuwe releases. Soul at Six. Iedere maandag tot en met donderdag op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Minder inwoners van Haarlemmermeer gaan uit elkaar en cursus voor ex-mantelzorgers na verlies. Het aantal inwoners van Haarlemmermeer dat gaat scheiden is de afgelopen jaren flink afgenomen. In 2018 gingen nog 577 bewoners uit elkaar. In 2025 waren dat er 464. Daarmee volgt Haarlemmermeer de landelijke trend. Tegelijkertijd nam het aantal inwoners dat trouwde toe. Van 1028 in 2018 naar 1140 vorig jaar. In de gemeente wonen momenteel 11.869 mensen die gescheiden zijn, inclusief mensen van wie een geregistreerd partnerschap is beëindigd. De meeste scheidingen vinden plaats onder inwoners tussen de 45 en 50 jaar. De jongste gescheiden inwoner was begin dit jaar 22 jaar, terwijl de oudste gescheiden inwoner over de 90 jaar is. Mantelzorg en Meer start op donderdag 1 oktober met de cursus Rouwmantel. De cursus is bedoeld voor mensen die hun dierbaren zijn verloren voor wie ze al langere tijd hebben gezorgd. Tijdens 8 bijeenkomsten staan het rouwproces en de periode na het overlijden centraal. Deelnemers kunnen ervaringen en herinneringen delen en krijgen inzicht in de invloed die de mantelzorgperiode op hen heeft gehad. Ook is er aandacht voor het hervinden van eigen kracht en regie. De bijeenkomsten zijn op donderdagmiddag van 1:30 tot 3:30 bij Mantelzorg en Meer aan de Dr. van Dorsenlaan in Hoofddorp. De cursus is bedoeld voor ex-mantelzorgers. En dan nu het weer van Rolands Weer Online. Komende tijd is er vrij veel bewolking met af en toe regen. Plaatselijk schijnt tussendoor de zon. De middagtemperatuur gaat naar 22 graden en er gaat een matige westenwind waaien rond kracht 4. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
2: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlem.

0: Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Oud-minister Fred Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft bij de coronacommissie erkend dat hij kritisch was over sommige burgemeesters. Hij vond dat de burgemeesters in het Veiligheidsberaad onterecht nog eens ministerraadje gingen spelen over zaken waar de landelijke politiek al een besluit over had genomen. En hij geeft ook toe dat er in het kabinet werd gemort als het Veiligheidsberaad stelde dat een bedachte maatregel niet werkbaar was. Burgemeesters die coronamaatregelen niet streng wilden handhaven, heeft Grapperhaus aangesproken. Maar dat waren er volgens hem maar een handvol. De Nederlandse Bank heeft dit jaar zo'n 86 ton van de Nederlandse voorraad goud verplaatst. Tussen maart en augustus ging het vanuit de VS en Canada naar Londen, heeft DNB bekendgemaakt. Dat is bijna een kwart van de 313 ton goud die de centrale bank in de VS en Canada had opgeslagen. DNB zegt dat het goud is verplaatst om beter voorbereid te zijn op de ernstige crisis. In Londen kan het goud sneller worden verkocht. De Nederlandse Bank is ook bezorgd over de verslechterde situatie tussen Europa en de VS sinds de terugkeer van president Trump. De poging tot een drone-aanval op het vliegveld van de Duitse stad Leipzig is een nieuwe escalatie van Russische activiteiten op Europese bodem. Dat zegt voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie. Als de aanval was geslaagd, dan had dat volgens haar tot doden kunnen leiden. Volgens von der Leyen staat het incident niet op zichzelf en is er een breder patroon van steeds gevaarlijker incidenten. De politie heeft nog een verdachte aangehouden voor de schietpartij in Overasselt. Daarmee komt het aantal mensen dat is opgepakt op 35. De verdachte werd afgelopen nacht gearresteerd in de omgeving van de Gelderse plaats. Gisternacht liep een grote groep mannen, gemaskerd en met zware wapens, richting het huis van een familie die wordt gelinkt aan drugscriminaliteit. Daar schoten ze de bewaker dood. Het weer, afwisselend zon en wolken. Lokaal kan er een bui vallen. Het is een graad of 21. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan er wat regen vallen. Morgen grijs en soms wat regen, bij opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Griekspoor brengt de nieuwste nummers en albumreleases. Je honger naar nieuwe muziek wordt door Jeroen gestild. Splinternieuw, zondagavond tussen 8 en 10 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Kamer verhuren aan woningzoekenden via Onder de Pannen en kunstenaars verzamelen verhalen bij Kunstvoort Vijfhuizen. Inwoners van Haarlemmermeer die een kamer over hebben, kunnen die tijdelijk verhuren via Onder de Pannen. Het initiatief is bedoeld voor mensen die na bijvoorbeeld een scheiding of ontslag zonder woning komen te zitten, maar wel inkomsten hebben. De gemeente werkt samen met Onder de Pannen om deze vorm van economische dakloosheid tegen te gaan. Verhuurders en woningzoekenden worden vooraf met elkaar in contact gebracht en krijgen begeleiding. De verhuur kan maximaal een jaar duren. Vooraf zijn er meerdere kennismakingsgesprekken, zodat beide partijen kunnen bepalen of er een goede match is. Ook worden afspraken gemaakt over het samenwonen. Meer informatie is te vinden bij Onder de Pannen. Bij Kunstvoort Vijfhuizen werken kunstenaars Sarah van Lamsweerde en Esther Mugambi tot en met 13 september aan het project Sore Spot Songs. Ze onderzoeken welke plekken bij mensen herinneringen, gevoelens of pijn oproepen. De kunstenaars gaan hiervoor in gesprek met mensen uit de omgeving en verzamelen persoonlijke verhalen. Die vormen de basis voor nieuwe liedjes. Ook maken zij een podcast waarin de verhalen en liedjes te beluisteren zijn. Op verschillende momenten is de werkruimte geopend voor bezoekers. Zij kunnen binnenlopen om kennis te maken of een eigen verhaal te delen. Het project is onderdeel van de zomertentoonstelling over de herinneringen die mensen achterlaten. En dan nu het weer van Rolands Weer Online. Komende tijd is er vrij veel bewolking met af en toe regen. Plaatselijk schijnt tussendoor de zon. De middagtemperatuur gaat naar 22 graden en er gaat een matige westenwind waaien, rond kracht 4. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. De Franse president Macron is in Eindhoven ontvangen door premier Jetten. De twee politici voeren gesprekken over de internationale politiek, waaronder de oorlog in Oekraïne en de situatie in het Midden-Oosten. Maar het zal voornamelijk ook gaan over de tech-industrie. Ook ASML en een aantal Franse techbedrijven schuiven daarbij aan. Macron en Jetten willen dat Europa zijn strategische positie op technologisch gebied versterkt. Duitsland heeft twee verdachten in beeld voor het drone-incident in Leipzig van vorige maand. Een drone met een explosief en ontsteker werd gevonden vlakbij een Oekraïns vrachtvliegtuig. De verdachten die in beeld zijn komen uit Letland en Belarus, maar ze hebben ook een Russisch paspoort. Duitsland zei gisteren dat Rusland achter de droneactie in Leipzig zit. En ook de Europese Commissie en de NAVO houden Rusland verantwoordelijk, zeiden ze vandaag. De Oekraïnse president Zelensky waarschuwt luchtvaartmaatschappijen dat ze het Russische luchtruim moeten mijden. Volgens hem vliegen daar nu zoveel Oekraïnse drones dat vliegtuigen het risico lopen geraakt te worden. Hij voegde eraan toe dat Oekraïne burgertoestellen

0: niet zal aanvallen. Sinds de oorlog met Oekraïne is het vliegverkeer boven Rusland afgenomen. Rusland heeft luchtvaartmaatschappijen uit de Europese Unie bijvoorbeeld uitgesloten. Wel vliegen nog maatschappijen uit onder meer China, India en Turkije door het Russische luchtruim. De Nederlandse Bank heeft dit jaar zo'n 86 ton van de Nederlandse voorraad goud verplaatst. Tussen maart en augustus is een deel overgebracht van de VS naar Zeist. De rest is in de VS en Canada verkocht. En voor hetzelfde bedrag is in Londen weer goud aangekocht, heeft DNB bekendgemaakt. Het ging om bijna een kwart van de 313 ton goud die Nederland in de VS en Canada had opgeslagen. DNB zegt dat het goud is verplaatst om beter voorbereid te zijn op ernstige crisis. Het weer bewolkt met af en toe zon en verspreid over het land kan er ook een bui vallen. Het is 19 graden op de Wadden tot 22 in het binnenland. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en lokaal kan het regenen. Morgen bewolkt, regen en opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
1: Onderweg.
3: Woensdag.
1: Non-stop muziek.
4: No thank you is what I should have said. I should be in bed, but temptations of trouble on my tongue, trouble's yet to come.
5: One sip,
4: bad for me.
5: One hit,
4: bad for me.
5: One kiss,
4: bad for me. But I give in so easily, and no thank you.

0: Donderdagavond is Soulavond op Meer Radio. De Funk Factory zet zijn muziekfabriekdeuren open voor het publiek. Een uur lang brengt Robert je muziek uit 6 decennia. Vol met soul, disco en uiteraard funk. Met ook nieuwe releases. De Funk Factory. Elke donderdag van 7 tot 8 avonds. Want donderdagavond is Soulavond op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Woningen tijdelijk ontruimd na brand in restaurant. En John Tule na 50 jaar dienstverband met pensioen. Bij een brand in de keuken van een restaurant aan de Hoofdweg in Nieuw-Vennep zijn dinsdagochtend meerdere woningen tijdelijk ontruimd. Niemand raakte gewond. De brandweer kreeg rond 4:15 de melding binnen. Bewoners van de woningen boven het restaurant moesten tijdelijk hun huis verlaten. Nadat de brand was geblust, werd het pand geventileerd om de rook te verdrijven. Daarna konden de bewoners terug naar huis. Volgens het restaurant ontstond de brand door kortsluiting in een ijsvriezer. Het restaurant bleef dinsdag de rest van de dag gesloten. John Tule heeft na 50 jaar dienstverband bij Duel afscheid genomen. Op 1 september 1976 begon hij er als 19-jarige verkoper. In de jaren daarna maakte hij de ontwikkeling van de zaak mee, van de oorspronkelijke winkel aan de Sint-Antoniusstraat tot de huidige Hubo aan de Hoofdweg. Tule groeide uit tot een vertrouwd gezicht en vraagbaak voor de collega's en klanten. Helemaal stoppen doet hij niet. Hij blijft nog een dag en 2 ochtenden per week werken. Zijn 50-jarig jubileum werd zondag in kleine kring gevierd met zijn vrouw, dochter, kleinkinderen, collega's en oud-collega's. En dan nu het weer van Rolands Weer Online. Komende tijd is er vrij veel bewolking met af en toe regen. Plaatselijk schijnt tussendoor de zon. De middagtemperatuur gaat naar 22 graden en er gaat een matige westenwind waaien, rondkracht 4. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meer Radio. Haarlemmermeer.
0: Onderweg.
3: Woensdag.
0: Non-stop muziek.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt zijn vandaag opnieuw wapens gevonden. Om wat voor wapens het gaat en hoeveel het er zijn, zegt de politie er niet bij. Ook zijn er opnieuw voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt. Of onder de verdachten ook de bewoners van het huis zijn waar de schietpartij was, wil de politie niet zeggen. In Spanje neemt de druk op de regering toe in de nasleep van de migrantencrisis in Ceuta. In de Spaanse exclave, die een maand geleden vanuit Marokko werd bestormd, zitten nog steeds duizenden migranten. Inwoners van Ceuta maken zich zorgen over deze uitzichtloze situatie. En uit solidariteit met hen zijn er vanavond in meerdere Spaanse steden manifestaties. Maar er is ook toenemende kritiek op de regering Sanchez, omdat die te lax zou zijn. Sanchez noemt de oproep voor de manifestatie, die deels uit de koker van de oppositie komt, politiek gemotiveerd. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken wil dat er kentekenplaten komen op elektrische steps. Die moeten helpen drugsgeweld tegen te gaan. Want de steps worden regelmatig gezien bij schietpartijen tussen drugsbendes in Brussel. En nu is op bewakingsbeelden niet te zien van wie die zijn. Golfer Tiger Woods mag 5 jaar niet autorijden en moet een

0: boete van $1000 betalen. In maart was hij betrokken bij een auto-ongeluk. Niemand raakte gewond, maar de politie verdacht hem van rijden onder invloed. Boets heeft een schikking getroffen, waardoor hij niet de gevangenis in hoeft. Het weer, bewolkt met af en toe zon, verspreid over het land kan er ook een bui vallen. Het is 19 graden op de Wadden tot 22 in het binnenland. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en lokaal kan het regenen. Morgen bewolkt, regen en opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: 10 op meer radio. En, je weet het,
1: same time, same place, same jazz.
0: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
2: Minder inwoners van Haarlemmermeer gaan uit elkaar en cursus voor ex-mantelzorgers na verlies. Het aantal inwoners van Haarlemmermeer dat gaat scheiden is de afgelopen jaren flink afgenomen. In 2018 gingen nog 577 bewoners uit elkaar. In 2025 waren dat er 464. Daarmee volgt Haarlemmermeer de landelijke trend. Tegelijkertijd nam het aantal inwoners dat trouwde toe. Van 1028 in 2018 naar 1140 vorig jaar. In de gemeente wonen momenteel 11.869 mensen die gescheiden zijn, inclusief mensen van wie een geregistreerd partnerschap is beëindigd. De meeste scheidingen vinden plaats onder inwoners tussen de 45 en 50 jaar. De jongste gescheiden inwoner was begin dit jaar 22 jaar, terwijl de oudste gescheiden inwoner over de 90 jaar is. Mantelzorg en Meer start op donderdag 1 oktober met de cursus Rouwmantel. De cursus is bedoeld voor mensen die hun dierbaren zijn verloren voor wie ze al langere tijd hebben gezorgd. Tijdens 8 bijeenkomsten staan het rouwproces en de periode na het overlijden centraal. Deelnemers kunnen ervaringen en herinneringen delen en krijgen inzicht in de invloed die de mantelzorgperiode op hen heeft gehad. Ook is er aandacht voor het hervinden van eigen kracht en regie. De bijeenkomsten zijn op donderdagmiddag van 1:30 tot 3:30 bij Mantelzorg en Meer aan de Dr. van Dorsenlaan in Hoofddorp. De cursus is bedoeld voor ex-mantelzorgers. En dan nu het weer van Rolands Weer Online. Komende tijd is er vrij veel bewolking met af en toe regen. Plaatselijk schijnt tussendoor de zon. De middagtemperatuur gaat naar 22 graden en er gaat een matige westenwind waaien rond kracht 4. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
3: Meer Radio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
3: Meer Radio. Haarlemmermeer.
0: Onderweg.
4: Woensdag.
0: Non-stop muziek.

0: Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt zijn vandaag opnieuw wapens gevonden. Om wat voor wapens het gaat en hoeveel het er zijn, zegt de politie er niet bij. Ook zijn er opnieuw voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt. Ze worden allemaal verhoord. De politie praat ook met de bewoners van het huis waar de schietpartij was. De politie wil niet zeggen of zij ook zijn aangehouden. De familie wordt in verband gebracht met drugscriminaliteit. Een bewaker werd gisteren doodgeschoten door een groep gemaskerde mannen. In Terneuzen is gisteren en vandaag 10 kilo vuurwerk en 700 gram flitspoeder ingeleverd bij een speciale bus. Die rijdt de komende weken door het land. Mensen kunnen er anoniem en zonder boete hun vuurwerk inleveren, dat sinds 1 augustus verboden is. De bus startte in Terneuzen en de gemeente is tevreden over de opbrengst. Alleen vuurwerk van de categorie F1 is nog legaal. Dat zijn trektouwtjes, sterretjes of sierfonteintjes voor op een taart. De inleverbus rijdt nog tot half oktober door het land. Bestellingen van onder meer de Bijenkorf en Bol worden weer normaal afgehandeld. Een maand geleden was er een hack bij een logistiekbedrijf in Waalwijk. Daarbij zijn mogelijk persoonsgegevens gestolen. Inmiddels worden de pakketjes voor de meeste klanten van het bedrijf weer bezorgd zoals normaal. De 11e etappe in de Vuelta is gewonnen door Matthew Brennan. De 21-jarige Brit van Visma Leasebike boekte in Lorca zijn 3e ritzege van deze ronde. De Fransman Brian Coquart werd 2e, Jordi Meus uit België 3e. Het weer vanavond bewolkt met af en toe een bui. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen gaat het waaien, het blijft bewolkt en af en toe valt er wat regen. In de middag vaker droog met wat zon. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer. Meer radio.
0: Non-stop muziek.

0: Heb jij een neus voor de journalistiek en schrijf je geweldige teksten? Dan zijn wij op zoek naar jou. Meer Radio zoekt nieuwe redacteuren voor het lokale nieuws. Op de radio en op de website. Je schrijft pakkende teksten voor onze nieuwslezers. Je hebt contact met politieke partijen, verenigingen, dorpsraden en sportclubs. En je regelt interessante interviews. Uiteraard word je prima begeleid door ervaren medewerkers. Lijkt het je leuk? Kom erbij en sluit je aan bij een fantastisch team van vrijwilligers. Meld je nu aan op redactie@meerradio.nl. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Goedenavond, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt zijn vandaag opnieuw wapens gevonden. Om wat voor wapens het gaat en hoeveel het er zijn, zegt de politie er niet bij. In Terneuzen is gisteren en vandaag 10 kilo vuurwerk en 700 gram flitspoeder ingeleverd bij een speciale bus. Die rijdt de komende weken door het hele land. Mensen kunnen er zonder boete hun vuurwerk inleveren dat sinds 1 augustus verboden is. En de 11e etappe in de Vuelta is gewonnen door Matthew Brennan. De Fransman Brian Coquart werd tweede en Jordi Meus uit België derde. Het weer. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en lokaal kan het regenen. Morgen bewolkt, regen en opnieuw 21 graden.
2: Meer radio.
0: De hele dag. Jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meer radio. Haarlemmermeer.
0: Non-stop muziek.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
2: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
3: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
2: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
4: In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt is vandaag een verdachte tas in Wiegen. Werd een 35e verdachte opgepakt. Ze worden allemaal verhoord. De politie praat ook met de bewoners van het huis waar de schietpartij was.

0: Zomaar opeens blijkt bijna 63% in Londen en Zeist te liggen. En de rest is nog verdeeld in de Verenigde Staten. Ja, de Nederlandse bank die zegt Londen is een betere plek om fysiek goud snel te verkopen als het crisis is. En daarom is het weggehaald uit de VS met name.
1: Het is niet allemaal fysiek verplaatst, maar in de VS en Canada verkocht en in Londen weer aangekocht. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn inlichtingen...

Centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: The Red Hot Chili Peppers en Under the Bridge. Hoor je ze bij de clubs favorites van Tess?
1: Hallo.
0: Hallo. We zijn er gewoon weer met een heerlijke show. En we hebben ook weer hele fantastische muziek. En ook, onder andere de band. Hebben ze nou nieuwe muziek uitgebracht?
1: Ja, Direct heeft dus... We kunnen eigenlijk misschien wel het nieuwe nummer draaien. Is dat niet veel leuker?
0: Ik zit net even te kijken.
1: Luisteraar, wij hebben Clubs Favorites zijn we nog een beetje aan het ontwikkelen. Normaal gesproken zit ik hier solo. Erben is er nu ook al bij. Dus ik zei, joh, laten we hem lekker even samen een keertje doen. En wij willen hier in jou opwarmen voor Club Today. Dus we draaien de beste muziek, ja. Hits, nieuwe muziek ook veel. Want ja, dat kunnen we hier allemaal lekker in kwijt. Terwijl jij nog misschien van je toetje aan het genieten bent. En het is wat meer gitaar, want dat is mijn persoonlijke voorkeur. En Erben die begint dat langzaamaan ook te nemen.
0: Ja, jawel. Ik had, toen jij thuis kwam, toen had ik Muse aanstaan. Dus,
1: ja, dus dat gaat ons steeds beter. En we supporten natuurlijk ook wat lokaal talent.
0: Zeker. Onder andere De Kruuk.
1: Die is, zeker. Dit is wel een vaste vriend van de show, kunnen we ondertussen wel zeggen.
0: Dat kunnen we zeker zeggen.
1: Maar we hebben dus ook altijd nieuwe muziek, zoals ik al zei. En Direct die heeft een nieuwe plaat uitgebracht. En Nick, die ook het voor Club Today, zet altijd de muziek voor ons klaar. Die heeft nu ook een lekker nummer, Through the Looking Glass, klaargezet. Maar eigenlijk, als ik echt zou mogen kiezen, dan zou ik je kennis willen laten maken met hun verse single. Heb je hem gevonden?
0: My friend.

0: hoorde je tijdens de Club's Favorites.
1: Ja, en sinds vorige week wilde ik zeggen, toen waren we er niet. De week daarvoor doen wij een plaat nog zonder naam. Dit item, je mag meedenken, 023-45-900, waarin wij van Haarlemmermeer tot die plaat praten. Of eigenlijk andersom. Ken je namelijk van die verhalen waarbij iemand zegt, ja, een nichtje van de broer van de buurman van mijn achterneef van de lokale bakker. Ja. Die kent die wel. Nou ja, dat is eigenlijk het soort linkjes wat ik wil gaan leggen. Ik wil kijken of wij een hele bekende grote plaat kunnen pakken. En kunnen kijken, hoe is dit gelinkt?
0: Oké. Ja.
1: Maar het gaat wel een beetje van de hak op de tak. Ik heb vorige keer Coldplay behandeld. Toen kwamen we uiteindelijk bij Johan Cruijff Arena, bij Ajax. En toen bij een Hoofddorpse speler uit.
0: Oké.
1: Die was heel sterk.
0: Ja.
1: Ik ga kijken of ik dat kan overtreffen met Hooba Stank, The Reason.
0: Oké.
1: Het mega succesvolle album is geproduceerd door Amerikaans rockproducer Howard Benson. En Howard Benson, die produceerde rond diezelfde periode ook een van zijn andere grootste rockalbums van de Zero's. Van My Chemical Romance. Met hits zoals Helena. Dan kan je denken, My Chemical Romance. Nou, die werd naar Nederland toen gehaald door Mojo Concerts voor optredens. Zoals onder andere Pinkpop. En als je denkt, Mojo Concerts, interessant. Nou, die heeft een frenemy. Dat is namelijk ID&T. ID&T, ja. Dat is een organisator van alle dance-events. Mojo doet wat meer de rock- en popkant, hè? En heb je ID&T...
0: Dan kom je weer...
1: Bij Mysteryland. ID&T zit achter Mysteryland. En Mysteryland hebben we dit weekend heel erg gemist. Nou moet ik wel zeggen, ik heb overal posters zien hangen met Who are you, who are we, who am I? Mysteryland komt dus terug. Goed nieuws. Maar goed, ID&T, Mysteryland. Mysteryland is in Haarlemmermeer. En dat is ook natuurlijk het gebied van gemeente Haarlemmermeer. Dus zo zijn we uiteindelijk helemaal teruggekomen naar onze gemeente.

0: met Self-Aware.
1: En straks hoor je Go Back to the Zoo na het half uur nieuws.
0: Ja, en je kan ook altijd nog eventjes laten weten wat jij wil horen. Het is 023-4x5-900. En dan kan je jouw verzoekje ook insturen.
2: Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt is vandaag een verdachte tas in Wijchen gevonden. De Telegraaf schrijft dat daar wapens in zaten, maar de politie bevestigt dat niet. Daarnaast zijn er vandaag opnieuw voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt. Ze worden allemaal verhoord. De politie praat ook met de bewoners van het huis waar de schietpartij was. De politie wil niet zeggen of zij ook zijn aangehouden. De afgelopen maanden is een groot deel van de Nederlandse goudvoorraad vanuit de VS en Canada verplaatst. Het gaat om zo'n 86 ton goud, zegt economieredacteur Ruben Eg.
4: Nu zomaar opeens blijkt bijna 63% in Londen en Zeist te liggen. En de rest is nog verdeeld in de Verenigde Staten. Ja, de Nederlandse bank die zegt Londen is een betere plek om fysiek goud snel te verkopen als het crisis is. En daarom is het weggehaald uit de VS met name.
3: Het is niet allemaal fysiek verplaatst, maar in de VS en Canada verkocht en in Londen weer aangekocht. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn inlichtingendiensten met elkaar in gevecht geraakt. Agenten van de militaire inlichtingendienst vielen agenten van de Binnenlandse Veiligheidsdienst aan toen die bezig waren met een huiszoeking. Dat was in de woning van een hoge officier die eerder deze week werd gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij het plannen van een terreuraanslag in Oekraïne. Golfer Tiger Woods mag 5 jaar niet autorijden en moet een boete van $1000 betalen. In maart was hij betrokken bij een auto-ongeluk. Niemand raakte gewond, maar de politie verdacht hem van rijden onder invloed. Woods heeft een schikking getroffen, waardoor hij niet de gevangenis in hoeft. Het weer vanavond bewolkt met af en toe een bui. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wind, wolken en kans op regen bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Ja, en we zeiden het al, we geven in Clubs Favorites ook wel tips. Favorietjes van Tess, hè?
1: Ja.
0: Om het maar eventjes zo leuk te noemen. Voor nieuwe muziek. En nou, proberen we dat vaak lokaal te zoeken. Maar ook zo nu en dan wel eens wat verder van huis. En ik heb een nummer meegenomen van Role Model voor je. Die is afgelopen maand uitgekomen. En eigenlijk is die bij mij er heel langzaamaan een beetje ingeslopen. Je hebt op Spotify die functie dat ze af en toe je voorstellen aan nieuwe muziek. En ondertussen staat hij in mijn...
1: Luister je dan naar de DJ-functie of gewoon echt...
0: Nee.
1: Wil je het zeggen?
0: Nee, als in dat je op
1: die
0: shuffle...
1: Die mij niet.
0: Op shuffle en dat hij dan nummers mag toevoegen in je wachtrij.
1: Ja.
0: En deze kwam voorbij en hij kwam vaker voorbij. En nu staat hij gewoon in mijn on-repeat-list. Want ik vind het zo'n lekker nummer. Hij is iets rustiger, dus het is even goed voor de spijsvertering. Ik wil graag aan jou introduceren. Role Model met Harmony.

self-esteem van die Offspring hoorde je in Clubs Favorites. En dan door naar de band die niet één, maar twee avonden in januari in een uitverkocht Ziggo Dome gaat staan. Nothing But Thieves.

0: Linkin Park en The Emptiness Machine. Het maakt schillen.
1: Ik zie jou strijden. Ja. Het is zo jammer dat we geen visual radio hebben, want...
0: Bestuur als je luistert.
1: Het is, ja, nou oprecht. Die blikken van Erben zijn goud waard. Maar het is clubs favorites van Tess en niet clubs favorites van jou.
0: Precies, precies.
1: Dus ik hoop dat we je lekker warm hebben kunnen stomen voor de grote club met wat extra gitaar. En af en toe ook wel wat rustige platen, toch?
0: Zeker, zeker. Ja, zometeen verder met de club. Ja, dan hoor je gewoon weer de echte muziek, hoor. Bebe Rexha.
1: Oh!
0: Nee, dat is eigenlijk helemaal neppe muziek. Dat is helemaal van tevoren geproduceerd. Dus.
1: Nou,
0: nee, dit is de echte muziek. Kings of Leon en Notion. Hoor je ze bij Clubs Favorites.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het dodental van de Amerikaanse aanvallen op Iran gisteren is opgelopen tot 19. Bij een van de aanvallen werd een huis geraakt waar een bruiloft aan de gang was. Daar vielen zeker 4 doden en tientallen gewonden. De Amerikanen ontkennen dat burgers het doelwit waren. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt is vandaag in Wijchen een verdachte tas gevonden. De Telegraaf schrijft dat er wapens in zaten, maar de politie bevestigt dat niet. Daarnaast zijn er vandaag opnieuw voertuigen en ook gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt. Die worden allemaal verhoord. De politie praat ook met de bewoners van het huis waar de schietpartij was. De politie wil niet zeggen of zij ook zijn aangehouden. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken wil dat er kentekenplaten komen op elektrische steps. De steps worden regelmatig gezien bij schietpartijen tussen drugsbendes in Brussel. En vaak blijft onbekend wie erop staat. De minister steekt ook meer geld in opleidingen bij politie en justitie.
3: Expertise alleen volstaat niet als onze mensen niet over de nodige middelen op het terrein beschikken. Daarom hebben we ook fors geïnvesteerd in het wagenpark van de federale politie met bijna 200 nieuwe voertuigen.
2: De minister wil ook kijken of het leger de politie vaker kan helpen bij het bestrijden van drugsgeweld. Een man uit Groningen moet per direct stoppen met zich voor te doen als hulpverlener. Dat zegt de inspectie na meerdere meldingen over de student verpleegkunde. Hij deed zich de afgelopen jaren voor als ambulancebroeder, brandweerman of agent, zonder dat hij over de juiste papieren beschikte. Er lopen meerdere rechtszaken tegen de man. De inspectie wil dat hij nu alvast stopt met zijn eenmanszaak. En daarmee biedt hij nu EHBO-diensten bij evenementen aan. Het weer vanavond bewolkt en af en toe een bui. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wind, af en toe regen. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wil jij straks een vinylplaat winnen? Check de socials van Club To Date en bekijk hoe jij een plaat kan winnen. Powered by Infront Records. Meer radio. Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Dit is Club.

0: New Religion.
1: Club Today. Erben, Nick en Tessa.
0: Hoor je weer tijdens een nieuwe Club Today van woensdag 2 september. We zijn er weer met z'n drieën.
2: Hallo.
3: Een hele goede avond.
4: Nick is ook aangeschoven hoor.
0: Ja. Goed, het is 2
2: september. Heel goed.
4: Sinterklaas is al bijna in het land.
0: Ach, de pepernoten liggen al in de supermarkt.
4: Nee, dus dat is wel waar. En ze zijn nu nog met korting.
2: Wij gaan even. ik wil wel even een regel voor misschien dit jaar. Laten wij nou het enige radioprogramma in heel Nederland zijn wat niet in het cliché gaat vervallen. Oh, de pepernoten liggen weer in de supermarkt. Laten we daar nu een streep onder zetten. Goed. Dat gaan wij vanaf nu niet meer bespreken.
0: Het is 2 september.
2: Dankjewel.
0: Prinsjesdag moet nog komen.
2: Ja.
0: Nick, ik vroeg net al even buiten de uitzending om... Volg je een beetje de politiek?
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja, de leuke headlines.
0: De deadline die ze hadden, die hebben ze niet gehaald.
2: Maar
0: gisteren, voor 6 uur...
2: Op de valreep.
0: Was hij er.
2: Was hij er.
0: En hij was meteen ook uitgelekt.
2: Ja, het is bijna knap. Hij was nog net niet uitgelekt voordat ze hem hadden. Maar het scheelde niet veel.
0: Nee, precies. Goed, we gaan het er zo meteen verder over hebben. En over een nieuw platform wat gisteren in Haarlemmermeer is gelanceerd.
2: Vertel.
0: Dat is vriendschapsplatform Mesh.
2: Hè?
0: En wat het precies is, gaan we het zo meteen over hebben.
2: Oh, wat hou je het spannend. Ach, zo de plug.
0: Eerst nog een beetje de zomer wat uitrekken. Zullen we dat dan maar doen?
2: Ja, lekker.
0: And this girl.

0: Sympathy van Anne-Marie en Shania Twain. Hoorde je ze bij Club to Date. We zeiden het net al eventjes. Gisteren is er een nieuwe vriendschapsplatform gelanceerd hier in Haarlemmermeer.
1: Ja.
0: En dat heet Mesh.
1: Mesh.
0: En ruim 350 mensen uit de regio die hadden zich eigenlijk al voordat het online kwam, hadden ze zich al aangemeld.
2: Even uit nieuwsgierigheid, is Mesh in dit geval als in aardappelpuree M-A-S-H of M-E-S-H?
0: M-E.
2: M-E, als een soort hekwerk.
0: Ja,
2: ja, okay.
0: Ja. En daar landelijk staat nu de teller op 14.000 gebruikers. Want er is al een test geweest in Amsterdam en in Utrecht. En wat eigenlijk nu een beetje de bedoeling is, is dat ze zeggen dat vroeger was het makkelijker om een connectie te maken.
1: Ja.
0: En eigenlijk is de ontwerper van Mesh, die is van Leiden teruggegaan naar Goes. En zijn vrouw die had eigenlijk moeite weer om contact te leggen. Omdat ja, ze hadden een gezin, dus naar de kroeg gaan en daar nieuw contact te leggen. Dat ging wat lastiger.
1: Ja.
0: Dus nu is hij gekomen met Mesh.
1: Ja.
0: En ik vroeg me af, is het nu echt moeilijk om contacten te leggen?
3: Ja, ik denk dat in een wereld waar ironisch genoeg veel wel op een beeldscherm gebeurt, dat het lastiger is. Aan de andere kant is het wel zo dat ik het idee heb dat gewoon vooral de eerste stap heel moeilijk is voor mensen. Ik merk dat zelf ook. Die eerste stap is af en toe even spannend. Dan heb je een paar keer zweetoksels. Of het is juist inderdaad lastig om waar vind je die mensen? Want op een gegeven moment kan je wereld best klein worden. Maar als je eenmaal iemand hebt gevonden waarmee het klikt, ja, dan ga je leuke dingen doen. Dan ga je leuke afspraken maken. Ga je gekke workshop een keer doen. Ga je lekker ergens een keer picknick in het bos. En dat is wel lastig op te bouwen als je inderdaad bijna niet op plekken komt, omdat bijvoorbeeld je te druk hebt met werk, met andere verplichtingen. Ik snap wel dat het in de maatschappij die steeds veel eisender wordt, plus die steeds digitaler wordt, die eerste stap heel moeilijk wordt.
0: Ach. Ja, ik vind het alleen wel moeilijk omdat je dan nu zeg maar online gaat gebruiken.
2: Ja, inderdaad. Hey, de wereld wordt steeds kleiner in verband met onze mobiele telefoon. Laten we de oplossing voor het vinden van vrienden weer bij die mobiele telefoon zoeken. Ga naar buiten! Spreek wat mensen. Je hoeft elkaar niet meteen een zoen te geven, maar steek elkaar ook niet neer, joh. Ik bedoel, je kan gewoon vrolijk met mensen in gesprek gaan. Inderdaad, bij
3: zoals
2: de voetbal.
3: Zoals met Nick, zoals je kan horen, kan je heel
2: maar
3: vrolijk
2: bij de voetbal,
3: mee in gesprek
2: eerlijk,
3: gaan, inderdaad.
2: Eerlijk,
3: ja, laat je
2: ik,
3: vooral
2: eerlijk, niet eerlijk, ik zit bij de radio. Daar heb ik twee vrienden aan overgehouden. Helaas zijn die weggegaan en maak ik nu met jullie een programma. Maar ik heb ook een theatervereniging waar ik een heleboel vrienden aan over heb gehouden.
3: Is
2: ach,
3: dit echt?
2: Kom op. Nee, natuurlijk niet. Kom op, die moet kunnen. Nee, maar eerlijk.
3: Ik begon meteen de hele historie van mijn radio af te gaan in mijn hoofd, maar goed.
2: Nee, natuurlijk niet, joh. Nee, maar eerlijk, ga naar buiten. Meld je ergens voor aan.
3: Dit is ook een manier van je ergens voor aanmelden. Want wellicht is dit dat je op een soort eerste date wordt gestuurd of zo, om met vrienden iets leuks te gaan afspreken. Ik snap wel dat het kan helpen voor de eerste stap, Nick. Het is zeg maar niet dat je hierop moet blijven appen. Nee. Tuurlijk niet. Je moet op een gegeven moment wel gaan afspreken. Maar als ik random in de winkelstraat mensen aanspreek, ja, dan denken ze ook wat wil je me verkopen?
0: Om ineens gekke dingen.
3: Ja, het is ook niet voor gekke dingen.
0: Echt vriendschap opbouwen.
3: Ik wil hierbij een voorbeeld geven. Ik weet dat mijn tante, die is lid van een, ja, volgens mij heet het club met een P. Ik weet het niet zeker.
0: Oh,
3: maar goed,
0: ja.
3: Dat is dus een groep waarin, nou ja, met mensen die allemaal af en toe behoefte hebben om eens nog wat anders te doen, maar niet de vrienden hebben om dat mee te doen. En denken, nou, ik heb gewoon zin om een keer lekker een wandeling te gaan maken of naar dat concert toe te gaan. Dan kan je je daarvoor aanmelden in die gemeenschap. En dan melden andere mensen die alleen zijn zich ook aan. En dan ga je met een hele gezellige club dat een keertje doen. En daar ontstaan ook mooie vriendschappen uit. Nou, is dat wel wat meer event-based. Dus je meldt je eerder aan voor het event en je ontmoet daar mensen.
2: Maar dat is helemaal prima.
0: En dit kan ook misschien wat kleinschalig zijn, dat als je je nu echt eenzaam voelt, dat je bijvoorbeeld op die manier een eerste stap kan zetten om een vriendschap op te bouwen. En dan
3: maar
0: uiteindelijk
3: ik vind het wel een mooi initiatief dat het op zo'n manier dat mensen bij elkaar worden gebracht. Snap je wat ik bedoel?
0: Ja.
3: En ja, daar is tegenwoordig digitaal is dat heel makkelijk geworden.
0: Ja, ja en wat ik heb namelijk deze persoon heb ik vanmiddag ook even gesproken.
1: Ja. Mm-hmm.
0: En hij zei het ook over, en dat is natuurlijk ook zo. Kijk, je kan ineens in een straat komen wonen. Of wie weet woon je er al jaren en niet wetend dat de overbuurman of de buurman die achter je woont eigenlijk dezelfde normen en waarden deelt als jij. En dan zou je op die manier in contact met elkaar komen.
2: Daar wil ik ook even een streep weten. Op zich is dat mooi hoor, leuk. En koester dat en zo. Maar het is helemaal niet belangrijk dat jouw vrienden per se op elk vlak exact dezelfde normen en waarden hebben.
1: Maar misschien
2: het kan heel gezond zijn om juist een keer buiten je eigen...
1: Maar misschien is het wel dezelfde
3: interesse is op zich wel handig als je leuk samen dingen wil gaan doen.
2: Tuurlijk, maar ik heb een boel vrienden die totaal anders over een heleboel dingen denken dan dat ik zelf denk. En die ook andere interesses hebben dan ik. Die veel liever, weet ik veel, naar een lokale brouwerij gaan in plaats van dat ze een avond amateurtheater gaan zitten maken. Hartstikke mooi.
3: Ja, maar en dat mag allemaal naast elkaar bestaan.
2: Ik heb inderdaad de mazzel dat ik een boel dingen heel erg leuk vind. Dat ik niet geremd ben door beperkte interesses. Dat is absoluut waar.
3: Wel mooi dat hij een voorbeeld geeft waarbij hij eigenlijk zelf alsnog alles leuk vindt.
2: Ook mensen die ballet leuk vinden, heb ik zelf niks mee. Kan ik best mee in gesprek, joh. Is het probleem echt niet.
3: Maar ga je daar echt een vriendschap uit opbouwen?
2: Wat mij betreft wel.

0: Soundgarden en Black Hole Sun, hoor je ze bij Club to Date van woensdag 2 september. Het is over 2 weken dan Prinsjesdag.
1: De derde dinsdag van de maand. Dus dat is dan over 2. Niet volgende, niet die daarop, maar die daarop.
2: Ja, 15 september.
0: 15 september.
1: Wel, ja.
0: Maar goed, de plannen zijn al inmiddels bekend. Want gisteren was de deadline voor de zoveelste keer uitgesteld. Maar goed, ze waren dit keer nu wel een keertje op tijd.
1: Ja, uitgesteld en toch op tijd. Ja.
0: Ja. Maar wij hadden het er dus eventjes over. Want het moment dat het uitkwam...
1: Ja.
0: Of in ieder geval het moment dat ze zeiden we zijn klaar... en het moment dat de nieuwsbron al eigenlijk al met komen van... nou, breaking, dit zijn de plannen voor het aankomend jaar. Dat is met het jaar volgens mij steeds sneller... Dat volgens mij het moment dat het naar de raad wordt gestuurd... wordt het ook gewoon naar NOS RTL Nieuws.
1: Normaal liggen die plannen. Kijk, ik heb bijna het idee dat er ooit iemand van bijvoorbeeld de NOS... in de raad heeft gewerkt, Raad van State. En dat zijn e-mail nog steeds open staat.
0: Zoiets.
1: Maar het is wel zo, die plannen die lekken elk jaar. Dus je kan het eigenlijk ook geen lekker meer noemen. Het lijkt ook meer op een soort zoethoudertje.
0: Ik vond het mooi, ook dat het soort van theater... dat Wilders op een gegeven moment ook kwam met... nou, stelletje amateuristen, dat ik ook dacht... ja, maar volgens mij is dit gewoon al van tevoren afgesproken plan.
1: Het leukste fragment van Wilders vond ik dat hij vervolgens... een journalist van RTL een interview aan het geven was... en dat hij zei, ja, maar zelfs uw kijkers, de kijkers van SBS... die zijn 65% daarvan. Knip dit er niet uit. We zijn van RTL Nieuws, meneer. Oh, knip het er dan maar uit. Dat hij heeft heel af en toe wel humor, de man. Maar goed...
0: Heerlijk.
1: Maar ja, nee, een aantal plannen die op zich wel interessant zijn. Voornamelijk een soort lastenvermindering... of in ieder geval minder snelle lastenverhoging. Dus de verhoging van het eigen risico die wordt uitgesteld. Er komt 1,5 miljard vrij om koopkracht te stutten. De AOW-leeftijd versneld verhogen gaat van tafel... de uitkeringen die worden minder verlaagd. De WW-duur die wordt wel verkort van 2 naar 1 jaar. Accijnzen op brandstoffen gaan omhoog, maar minder snel dan werd gevreesd. Echter, waar dit van betaald gaat worden is nog steeds onduidelijk.
0: Maar ik snap ook niet, als je het nou over die accijnzen van benzine... volgens mij is in Nederland de hoogste accijns van heel Europa.
1: Eén van de in ieder geval, ja. Dat klopt.
0: Eén van de.
1: Ja.
0: Waarom moeten wij dan nog zo immens veel betalen... en dat je dan bijvoorbeeld naar een België of een Luxemburg of een Duitsland... dat het dan zoveel goedkoper is? Waarom doen we dat allemaal niet dan gelijk... dat we evenveel accijns betalen? Dat wij dan iets meer gaan zakken en dat de ander iets meer omhoog gaat?
1: De simpele reden is landen halen overal hun eigen inkomsten vandaan. En dat doen ze op verschillende manieren. En dat is het voornaamste kritiekpunt op deze begroting. Het wordt nog niet echt duidelijk... waar al deze lastenverlichting uiteindelijk vandaan komt... Over box 3 bijvoorbeeld, de vermogensbelasting, is nog steeds niks concreets afgesproken. Hoge inkomens gaan wel iets meer betalen als het gaat om inkomstenbelasting uit arbeid. Maar welke impact dat concreet heeft, wordt nog niet duidelijk. Dus het gaat er voornamelijk om, het kabinet loopt op dit moment 750 miljoen euro per jaar mis... doordat ze die accijnzen sinds 2022 omlaag hebben gegooid. Dus ze willen die langzaam maar zeker weer op gaan bouwen om dat tekort te dichten. Je hebt natuurlijk ook, het kabinet loopt ook al accijnzen mis... doordat ze die op sigaretten verhoogd hebben.
0: Yeah.
1: Waardoor steeds meer mensen uit het buitenland halen... en ze accijnzen mislopen. Daar is de hele speech van Van der Plas destijds nog over gegaan. En aan de ene kant is het goed. Het betekent, het werkt gedeeltelijk. Mensen kopen minder sigaretten over het algemeen. Of ze het dan uit het buitenland halen, dat blijft altijd een beetje vaag. Maar in ieder geval koopt men in Nederland minder sigaretten.
0: Ja, maar
1: alleen
0: het
1: betekent tegelijkertijd dat je inkomsten omlaag gaan. En dat is helaas een heel logisch oorzaak-gevolg.
0: Ja, maar je gaat dan, hè, als je bijvoorbeeld kijkt naar die sigaretten... mensen gaan het ook op een illegale manier doen. En dat ze dan via platforms als dat, niet WhatsApp, maar dat andere...
2: Telegram.
0: Dat ze dan in Telegram allemaal van dat soort rare groepen... en dat ze dan daar sigaretten op gaan komen.
1: Nou, ook dat is een risico, ja. Kijk, aan alles zitten haken en ogen. Wat voornamelijk opvalt aan de punten die op dit moment zijn gelekt... is het zijn over het algemeen positieve punten. Maar waar het geld vandaan moet komen om die positieve punten te bekostigen... dat wordt nog een beetje onzeker. En een heleboel is vertraagd of uitgesteld. De verhoging van het eigen risico is niet van tafel uitgesteld. Dus die komt er nog wel aan.
0: Ja, precies.
1: Verhoging van de AOW-leeftijd niet van tafel, uitgesteld. Dus dat komt er allemaal nog aan.
0: Dus jij zegt, we moeten eigenlijk oppassen met hetgene wat eraan gaat komen.
1: Nou, we moeten in ieder geval niet al te blij zijn, onszelf niet rijk rekenen en heel goed opletten waar partijen op stemmen de komende periode en wat dat gaat betekenen voor jouw individuele portemonnee.
0: Goed, het laatste woord is hier dus zeker nog niet over gezegd.
1: Helaas niet.

0: blijf de eerlijke muziek vinden. We hadden daar een beetje een discussie over van, hey, is dit nou een man of is het een vrouw? Tess zei, nee, dit is echt een man.
1: Een man in kopstem.
0: Nou, hadden we toevallig de video gezien dat ze het akoestisch deden. En ja, daar was toch echt wel heel duidelijk dat het een vrouw was.
1: Dat is Lydia Kito.
0: Ja, Jungle en Carry On hoorde je. Zometeen dan hoor je de plaat die wij eventueel weg mogen geven. Dus ja, wil je er nou kans maken op David Bowie? Ga dan even naar ons Instagram en laat weten welke je dus wil winnen. Want je kan ook nog kiezen voor de scene en waarom je die wil winnen. Deze hoor je zometeen ook nog. Kevin James. Glow. Maar eerst word je bijgepraat over het nieuws van vandaag. En dit keer door Tessa.
1: Een vrouw uit Amstelveen loopt Westnijlvirus op in Nederland. Nieuwe hittegolf in Zuid-Europa. Ook hoge temperaturen verwacht in Duitsland. Grapperhaus betreurt schoolsluiting tijdens corona.
2: Ach, Grapperhaus en corona, dat kan je nauwelijks meer nieuws noemen. Ik ga eigenlijk voor het Westnijlvirus.
0: Ja, want ik dacht ook, Amstelveen is de streek nu.
2: Ja,
1: dat ligt dichtbij.
2: Ja, dat ligt behoorlijk dichtbij. Ja.
1: Bij een 39-jarige vrouw uit Amstelveen is het Westnijlvirus vastgesteld. Dat bevestigt de GGD Amsterdam dinsdag na berichtgeving door AT5. Volgens de regionale omroep heeft ze het virus opgelopen in Nederland en kreeg ze een hersenvliesontsteking. De GGD bevestigt dat er een besmetting is gemeld in dus die regio Amsterdam, maar doet geen uitspraken over de leeftijd van de vrouw of de hersenvliesontsteking die AT5 noemt. Zo'n ontsteking komt maar bij 1% van de besmettingen voor. Het is wel al de vierde melding van het Westnijlvirus in Nederland dit jaar. En het RIVM meldde vorige week al 3 infecties. Het instituut verwacht donderdag of vrijdag een nieuwe update te geven over het aantal besmettingen.
0: Ja, en even als je het niet weet, het Westnijlvirus dat komt voor bij vogels. En de gewone huissteekmug die kan besmet raken als hij zich voedt met het bloed van een besmette vogel. En de mug kan het virus vervolgens overdragen op andere vogels, zoogdieren en mensen.
1: Ja, en dan als je denkt, goh, hoe groot is mijn kans dan dat ik ook ziek word? 19% krijgt milde griepachtige klachten, zoals koorts, hoofdpijn en spierpijn. En dus in 1% van de gevallen kan iemand ernstig ziek worden en bijvoorbeeld een hersenvliesontsteking krijgen. En het is wel zo dat er ook al een vrouw in Drenthe is overleden aan het virus, hè, eerder dit jaar. Maar, nadat ze het had opgelopen in Zuidoost-Europa.
2: Even heel kort een rekensommetje. Je zegt 1% kan ernstig ziek worden, 19% krijgt milde griepklachten.
1: Ja, en dan de rest is allemaal niet.
2: De 80% blijft klachtenvrij.
1: Ja.
2: Oké, okay. Nou, dat is
1: stelt
2: relatief
1: redelijk gerust.
2: Nou, en het is voornamelijk zo dat je volgens mij als mens het niet heel makkelijk verspreidt. Dat echt wel op intensief contact, op contact moet. Ja.
0: Goed, het hele coronavirus, hè? Was er ook toch iets met een vogel?
2: Nee.
1: Nou, dat ik wel een beetje spannend vind. Jij zegt wel inderdaad mensen op mensen, dan moet intensief contact zijn. Maar als er dus uit Amstelveen een mug kwam met dat virus, zal het daar dan misschien een beetje rondzwermen?
2: Nou ja, je zegt dat ze het in Nederland heeft opgelopen. Niet dat ze het specifiek in Amstelveen heeft opgelopen. Ik weet toevallig, ik was van de week maandag, toen stond hier zo'n mooie car voor C. Waar ze een kaartje hadden. En toen waren het specifieke risicogebieden rondom Utrecht. Een beetje gooi- en vechtstreek, om het zo te zeggen. Ja, als mevrouw daar veel heeft gewerkt of recentelijk heeft overnacht, dan is de kans heel groot dat ze het daar heeft opgelopen.
1: Dat is waar.
0: Ik heb geen zin in een corona 2.0, hoor.
2: Ik denk niet dat we daar heel erg bang
1: voor zijn. Weet je waar we niet meer dan ongerust voor hoeven te zijn? Dat Grapperhaus de scholen weer gaat sluiten.
2: Oh, groot.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: David Bowie van het album Black Star. En daar maak je kans op. We gaan zo meteen weer bellen met Matthijs van Infront Records. En ook...
1: Zo, hallo. Wat leuk dat we ook dit soort muziek draaien trouwens.
0: Ja, zeker. Het is een
1: Matthijs daagt ons uit.
0: Hij daagt ons zeker uit. Je kan dus nog kans maken op het album. Ga even naar ons Instagram, @meerradionl of @clubtodate. Laat even weten welke plaat je wil winnen en waarom. En wie weet maak jij zometeen
2: kans. Mag ik trouwens heel even over deze plaat van David Bowie?
1: Ja, kom, alsjeblieft.
2: Geeft het jullie ook niet altijd een beetje kippenvel? Helemaal omdat het toch wel een van zijn latere werken vlak voor zijn dood was. Ja. Lazarus over een onsterfelijk figuur gaat. En hij helaas
0: als je ook die videobeelden ziet. Ja, dat is echt wel vet hoor.
2: Het is heel vet en tegelijkertijd te vroeg heen.
0: Ja, zeker. Goed, in het programma hebben we het al wel eens eerder gehad over drugs en legalisatie. En nou, ik denk dat je de beelden vast wel hebt gezien uit Overasselt. Ik heb het vanmiddag nog even bekeken. Maar damn, wat daar is gebeurd met zoveel mensen, dat is on-Nederlands, is al vaker gezegd.
2: Het zijn wel een beetje Colombiaanse praktijken.
1: Ja, nou, als we even een korte samenvatting kunnen geven. Er is erg veel onrust, er is een schietpartij geweest en het lijkt allemaal neer te komen op, drugs, hè? Als we dat,
2: in specifiek de cocaïnehandel.
1: Ja, en als je ook kijkt naar de tijdlijn, er zijn gewoon heel veel voorvallen geweest die hier naartoe hebben geleid de afgelopen periode. Er zijn woningen gesloten, er zijn al een aantal keer schietincidenten geweest, maar dit is echt wel een grote geweest.
0: Ja.
2: Maar gisteren is het dus al zo dat er ongeveer 34, was het uit mijn hoofd het laatste figuur wat ik heb meegekregen, een man opgepakt uit verschillende nationaliteiten. Dus het gaat echt over gigantische, daar nog net niet milities aan potentieel drugs.
0: Maar als jullie dit dan zien en horen, denken jullie dat dan drugs dan gelegaliseerd moet worden om juist dit soort praktijken te voorkomen?
1: Ja, nou ja, dat vond ik dus interessant, want ik las een artikel van iemand die zei, het is eigenlijk een beetje een gekke paradox, hè, die nu bloot wordt gelegd. Nederlanders schrikken van drugsgeweld, terwijl velen komend weekend gewoon weer lekker een snuifje of pilletje nemen. En dat is zo. Het is ergens ook heel hypocriet. Aan de andere kant, doordat het illegaal is, hou je ook die wereld in stand. En in dit column wat ik toen las, werd er eerder gepredikt voor, wij moeten allemaal stoppen met drugs af te nemen, want je houdt die wereld in stand als jij koper bent daarvan. Wat ook op zich logisch is, want als er vraag naar is, dan gaat de markt het aanbieden. Zo werkt het nou eenmaal. Maar ik denk wel dat het op zo'n grote mate nu al normaal is in Nederland, genormaliseerd, bepaalde soorten drugs, dat je eigenlijk iets meer naar legaliseren moet gaan kijken om het veilig te houden.
0: Maar dan zou ik eigenlijk zeggen, of je moet het met z'n allen gaan legaliseren, want anders dan hou je nog steeds de smokkelroutes naar Afrika en dan uiteindelijk naar Europa en in Antwerpen ook nog heel veel gedoe. Dan moet je het met z'n allen doen.
1: Ja.
0: Of je moet zeggen, want daar pleit ik dan eerder voor, dat je het allemaal moet gaan verbieden. Ja. En dat je dan helemaal niks meer mag. Want het kost mensen, het kost de maatschappij ook heel veel geld. Als er bijvoorbeeld mensen het verkeerde pad opgaan, het heel veel gaan gebruiken, op straat komen omdat ze het niet meer kunnen betalen, verslaafd raken. En dat mogen wij dan allemaal gaan betalen.
2: Maar hetzelfde heb je over gokken, alcohol. Over een heleboel dossiers te zeggen.
1: Zeg maar verslaving, dat ik weet niet in hoeverre je dat daarmee voor kan zijn. Maar het is wel, alcohol is gewoon legaal. Dus de alcoholvergiftiging doordat iets slechte alcohol bevat bijvoorbeeld, dat komt al veel minder voor. Want het is gewoon legaal en het is gewoon een normale markt die niet allemaal duistere praktijken met zich meebrengt. En dat is dit dan weer wel. Snap je wat ik bedoel?
2: Het is wel, je hoeft je bij een fles alcohol vrijwel zelden af te vragen in dit land of de percentages niet verkeerd zijn, of dat de ethanol niet goed genoeg gekookt is, waardoor je er blind van raakt.
0: Maar is de impact van drugs op het lichaam heftiger dan alcohol?
1: Nee, het
2: hangt van de drugssoort af.
0: Ja,
1: gemiddeld gezien is het hetzelfde. Als je gewoon het gemiddelde van drugs neemt en alcohol. Heb ik tenminste, moet ik ook zeggen, heb ik ook weer eens ergens gelezen. Daar weet ik nu ook de bron niet van. Maar in principe is alcohol ook een drug. Misschien kunnen we dat beter zeggen.
2: Ja, kijk, het ding is natuurlijk, ik heb het idee dat drugs niet eens heel veel meer gebruikt wordt dan vroeger. Vroeger was het echter een stuk onbewuster. Zat er vaak veel meer verdovende stoffen door bepaalde middelen en wist je gewoon niet wat je tot je nam.
0: Ja.
2: Daarna is het bekender geworden en voornamelijk de taboesfeer ingeraakt. Vooral niet nemen. De laatste jaren wordt er veel vrijer genomen, maar is de taboesfeer nog niet helemaal uit. En ik denk wat we nu aan het doen zijn is semi-tolereren dat men wel eens een pilletje tikt op een festival. Maar ook zeggen, ja, als daar rattengif doorheen zit, omdat het ergens in een Brabantse schuur gebrouwen is, dan is dat je eigen probleem. Dat had je maar niet moeten nemen. Terwijl dat natuurlijk een heel gekke gedachte is. Waarom grist de beveiliger, fouilleert hij je dan niet op het bezit aan pilletjes, als wij op die manier met pillen om willen gaan? Het is... Ik pleit zelf meer voor legaliseren. Dat haalt het criminele circuit uit. Zorgt ervoor dat er aansprakelijke figuren zijn. Dat er een CEO verantwoordelijk is als er een keer een pilletje vergiftigd is. Die je kan aanklagen. Die je kan zien, die je voor het gerecht kan dagen.
0: Dus jij ziet het voor je dat ik uiteindelijk een zakje cocaïne hier gewoon bij de Superfly kan halen?
2: Nee, natuurlijk niet. Want je kan een sigaret al niet meer bij de Superfly halen. Of tenminste...
0: De Superfly?
2: Volgens mij kun je daar geen normale sigaretten halen.
1: Kan dat niet meer?
2: Hè? Nee, volgens mij kun je daar uitsluitend niet halen. Maar
1: als je denkt,
2: als er speciaal
1: Superfly, ja, jongens, dat is hier zo een koffieshop. Ja,
2: ik moet heel eerlijk zeggen, ik durf het niet met 100% zekerheid te zeggen, want ik was oprecht heel even in de war met de Multifly in het centrum. Maar
1: Nick, dit lijkt me een goed experiment. Ga jij eens zo even langs Superfly?
2: Ik wil best een poging wagen om te checken of het kan, ja of nee. Maar inderdaad, speciaal zaken die gereguleerd zijn, die jou om jouw legitimatie vragen. En eventueel zelfs op bepaald type recept, zoals in Amerika op dit moment gaat met medicinale drugs. Ja, daar voel ik zeker wat voor. Let's go. En liever dat we dan iets vrijer worden, maar gecontroleerd. Vrij gecontroleerd. Dat klinkt als een paradox. Maar dat is wel waar we naartoe moeten.
1: Ik denk wel, ik ben het hiermee eens, maar wat Erben zegt is ook wel zo, dat als alleen het in Nederland gebeurt, blijft het om ons heen nog steeds spelen. Bijvoorbeeld, wij zijn groot leverancier aan bijvoorbeeld België. De meeste drugs komt nou, uit Antwerpen binnen.
0: Ja, ik wou niet zeggen, het komt heel
1: ja,
0: veel
1: maar dat
0: Antwerpen
1: komt voor
0: binnen.
1: Ons binnen en dat verhandelen ons voor Nederlanders vaak binnen. Want in België is het compleet niet geaccepteerd. En nee. Die verhandelen dan wel weer aan de mensen die daar zo het wel willen.
0: Ja.
1: Waarom ik dat weet ook, je zegt net festivals. Nou ja, op Mysteryland weten we allemaal, daar wordt gewoon drugs begraven. Een paar dagen voordat het festival begint, zodat mensen het op kunnen graven.
0: Ja, is dat nu nog steeds een soort mythe?
1: Het is geen mythe, het gebeurt.
0: Oké. Okay.
1: Ja, sorry, maar dat weet iedereen.
0: Oké, okay. Maar goed,
1: iedereen.
0: Jij stond op een festival.
1: En hier is het wat normaler dat het een soort gedoogbeleid inderdaad is. Het gebeurt, ja. En kom jij bijvoorbeeld in België op een festival? Ja, die zijn echt daarin volledig anders dan wij. Die zeggen, sorry, maar drugs, daar moet je iemand op aanspreken. En dat mag de ander, mag de... En nou, je moet elkaar daarvoor behoeden. Want er hangen ook borden, don't do drugs. En wij hebben zoiets als Nederlanders van ja... Wij zijn al best soepel.
2: Nou, ik denk dus niet dat we soepel... Of tenminste, ik denk dat we qua beleid niet soepel genoeg zijn. Als personen wel, maar het gaat om het beleid wat anders moet.
1: Ja, oké, okay, maar denk je niet wat Erben zegt?
2: Hebben
1: als
2: we
1: bijvoorbeeld
2: jarenlang...
1: dus een België en een Duitsland hebben... niet hierin meegaan... dat hebben alsnog we... legalisatie geen zin heeft?
2: Hebben we jarenlang met wiet gedaan. Of in ieder geval gedoogbeleid omtrent wiet. Maar gereguleerder dan dat bijvoorbeeld ecstasy of cocaïne nu is. Hebben we ons niks aangetrokken van wat onze buurlanden deden? Nu, inmiddels, hebben de meeste buurlanden ons ingehaald... Als het op die beleid aankomt, lopen wij in feite achter met ons semi-gedoogbeleid.
1: Okay,
2: en je
1: okay,
2: ziet
1: okay.
2: in veel
1: zegt,
2: landen.
1: Wij moeten als
2: hoeveel...
1: eerste de stap nemen.
2: Ja, je ziet in heel veel landen hoeveel decriminalisatie dat oplevert. Hoeveel meer controle, hoeveel meer verantwoordelijkheid.
0: Maar je weet
2: gebruik.
0: Dat het gedoogbeleid al afgezwakt is.
2: Hoe bedoel je?
0: Nou, het was in eerste instantie ook zo dat de transport van wiet.
2: Ja.
0: Naar een coffeeshop was ook al illegaal.
2: Ja.
0: En dat is nu ook gelegaliseerd.
2: Ja, maar wat ik zeg, Canada loopt al heel lang voor. In de zin van, die hebben het volledige proces gelegaliseerd. Begrijpelijke, makkelijke wetten gemaakt die je kan controleren,
0: ja, okay.
2: die je kan uitvoeren.
1: En daardoor is het allemaal veiliger en is er meer criminaliteit.
2: Exact.
1: Dus er moet iemand zijn die de eerste stap zet.
2: Ja, en het liefst dan maar een kas waarvan iedereen weet, hey, daar wordt het geproduceerd, zodat we het in de gaten kunnen houden, dan dat het in een random schuur gebeurt.
0: Ja, of naast je in een wijk, in een appartement.
2: Of naast je in een wijk.

0: Luister Club Today en je hoorde Gavin James en Glow. En we wilden toch nog even terugkomen op het vorige onderwerp. En dat is over het drugsgebruik. Het is niet dat we het willen stimuleren.
1: Nee, nee, zeker niet. Zeker niet. We willen niet zeg maar zeggen, joh, hey jongens, doe lekker drugs. Nee, zeker niet.
0: En don't al do helemaal. Drugs.
1: Nee, don't do drugs, kid. Sorry, ik heb iets te veel Jeremy Clarkson gekeken. We wilden gewoon even een open dialoog, open debat, open gesprek over, goh, hoe zouden we de criminaliteit hier wat meer, nou ja, kunnen indrukken? Hoe denken wij erover, over legalisatie?
0: En hoe kunnen we er ook voor zorgen dat het voor iedereen ook weer veilig op straat wordt? Want dat is natuurlijk het belangrijkste.
1: Dat is het belangrijkste.
0: Dat soort gekke praktijken gewoon niet meer gebeuren.
1: En in principe, weet je, drugs, roken, alcohol is sowieso niet goed voor je. Dus dat gaan we niet stimuleren. Echter, mocht jij meer willen weten over dit soort onderwerpen, kan je altijd terecht bij bijvoorbeeld een Trimbos. Ja. Waar je informatie kan vinden over veiligheid en het checken van spullen die jij haalt. Nogmaals, we stimuleren het niet, maar als je het doet, doe het dan wel veilig.
0: Twijfel je of je gebruik verantwoord is, dan kan je eventueel ook terecht bij de Jellyneck.

0: goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij meer radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Na het geweld van gisternacht in Overasselt is vandaag een verdachte tas gevonden. Verslaggever Simone Langejan is in Overasselt.
2: Het zou gaan om een tas met vuurwapens gevonden in de bosjes bij een carpoolplaats hier in Wijchen, vlakbij. Ja, de politie wil niet reageren over de inhoud van de tas, maar zegt wel het mee te nemen in het onderzoek.
1: Ook zijn vandaag weer voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt na de schietpartij van gisternacht. Bij de moordpoging op een Iranier in Schoonhoven eerder dit jaar is geen verband gevonden met het Iraanse regime. Justitieminister Van Wil hield rekening met een opdracht uit Teheran, maar daar is geen bewijs voor. Dat zegt verslaggever Hendrik Willem-Hofs.
3: Het Openbaar Ministerie zegt ook, we hebben onderzoek gedaan, maar we kunnen op dit moment geen link met het Iraanse regime vaststellen. En ook de verdachte die bekend heeft, die zegt, ja, ik heb niks met Iran. En ik weet ook niks van Iran.
1: Het OM stelde wel vast dat de verdachte een vooropgezet plan had om de Iranier in Schoonhoven te doden. De eerste opbrengst van de landelijke inzameling van vuurwerk is 10 kilo vuurwerk en 700 gram flitspoeder. Dat was in de gemeente Terneuzen, waar gisteren de inzamelactie van start ging. Het busje waar mensen hun vuurwerk kunnen inleveren doet de komende 6 weken zo'n 35 plekken aan. Feyenoord heeft op de laatste dag dat de transfermarkt open is aanvaller Nelson terug naar Rotterdam gehaald. De 26-jarige Engelsman speelde 4 jaar geleden ook al voor Feyenoord. Reece Nelson was sinds deze zomer transfervrij nadat zijn contract bij Arsenal was ontbonden. In zijn eerdere periode bij Feyenoord speelde hij ruim 30 duels, waarin hij 4 keer scoorde en 7 assists gaf. Het weer vanavond bewolkt en af en toe een bui. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wind, bewolkt en af en toe regen. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wil jij straks een vinylplaat winnen? Check de socials van Club to Date en bekijk hoe jij een plaat kan winnen. Powered by Infront Records.
4: Over 3 minuten dan gaan we weer bellen met Matthijs. En dat is jouw kans om een vinylplaat te winnen. Dus ga snel naar onze Instagram, @meerradionl of @clubtodate aan. Laat weten.

0: Releases.
1: In Front Releases, elke maand dan bellen we weer met Matthijs van In Front Records. En dat is de platenzaak hier in Haarlemmermeer. Matthijs, een hele goede avond.
2: Goedenavond.
1: Welke twee platen gaan we bespreken?
2: Ja, dit keer eigenlijk twee klassiekers. Dat is Blauw van The Scene en Blackstar van Bowie.
1: Ja, Blackstar met David Bowie. We hadden het vorige uur eventjes gedraaid en we hadden het eventjes over hoe iconisch het is. En ja, met ook heel veel... Ja, Nick?
3: Nee, het ging niet specifiek over David Bowie, maar ik was wel nieuwsgierig. Normaal pakken we altijd twee platen die best wel het nieuwste van het nieuwste zijn. Dit zijn twee platen die, naar mijn weten, toch best al een tijdje in de running zijn. Hebben die een nieuwe uitgave?
2: Ja, klopt. Ze hebben beide eigenlijk een nieuwe release gehad. En de scene die was, tenminste Blauw is verschenen in een gekleurd vinyl.
3: Kijk eens.
2: En inmiddels al een even kijken, uit mijn hoofd, ook een 25-jarige release. En
3: durf ik te gokken welke kleur?
2: Ja, je mag gokken.
3: Ik denk blauw. Iets
2: in mijn
3: zin.
2: Nee,
4: nou. Wauw.
2: Klopt, zeker. En ja, Blackstar is zeg maar... die heeft een tienjarige release gehad. Dus 10 jaar geleden voor het laatst uitgekomen.
3: Damn.
2: En dan veel gevraagd om weer opnieuw uit te brengen. Want die ging zeg maar ook vrij duur, zeg maar, van hand tot hand.
3: Ja, ik kan me voorstellen. Het is uit mijn hoofd, maar corrigeer me als ik het mis heb. Bowie's laatste plaat geweest.
2: Ja,
3: het is toch.
1: En was hij dan in een beperkte oplage dat ze hem dan nu nog een keer hebben uitgebracht?
2: Ja, die oplages, daar zijn ze nooit, dat brengen ze nooit zo erg naar buiten. Maar ja, inderdaad, hij was veel gevraagd. En dan is het vaak wel van schaarste wat de prijs omhoog duwt.
3: Ja, maar goed, het is natuurlijk ook een soort toegift van de meester... die ons helaas veel te vroeg ontvallen is.
2: Ja, twee dagen voordat hij inderdaad overleed kwam het album uit. En dat is een soort afscheidsgeschenk, ja.
1: Ja, en hoe zit dat dan... Met prijzen dan nu, omdat er dan heel veel vraag naar was... is het dan nog steeds dan heel erg populair en liggen de prijzen dan weer heel hoog?
2: Nee hoor, dat wordt dan eigenlijk... mensen klagen wel eens bij mij in de winkel dat het vinyl een stuk duurder is dan vroeger.
1: Ja,
3: maar wat laat zie. Ja.
1: Ja, alles is duurder.
2: Ja, inderdaad. Maar goed, over het algemeen ligt het wel in de lijn... zeg maar, met de reguliere LP's die uitkomen.
1: Oké.
2: Dus op zich betaalbaar. En hij wordt dus ook goed verkocht.
1: Ah, dat is in ieder geval weer mooi nieuws voor jou, toch?
2: Ja, absoluut.
1: En ik zag ook dat je, even kijken, niet aankomende zaterdag... maar die zaterdag daarop, dan hebben jullie weer een platenbeurs.
2: Ja, dat is begin van het jaar goed bevallen. Toen hadden we in het 7 Café een kleinschalige beurs met 5 aanbieders... die werd heel druk bezocht. Toen dacht ik van nou, dat moeten we eigenlijk eens een keer op een zaterdagmiddag plannen. En dan wat grootschaliger. Dus ik heb nu 15 aanbieders bij elkaar weten te krijgen.
3: En help even, niet aankomende zaterdag, maar de zaterdag erop.
1: Dan
3: praten we over 12 september.
2: 12 september.
3: Dat moet een drukke week voor jullie zijn.
2: Ja, met 10 september inderdaad de muziek bingo.
3: Hey,
2: café. Hartstikke leuk. En dan inderdaad 12 september dan de platenbus. Volgens mij is het de eerste echt in Hoofddorp, denk
1: wow.
2: ik.
1: Wauw.
4: En van hoe laat tot hoe laat?
2: Dat is van 11 uur 's ochtends tot 5 uur 's middags.
4: Oh. Dus als je de pareltjes wil hebben, dan sta je om 10:30 al te trappelen voor de ingang.
2: Ja, klopt. Het is in de centrale hal van Zeepunt. Dus zeg maar voor het café en de ingang van het theater. Daar rondom staan alle tafels.
1: Dus mocht je nou vanavond niet kans maken op die plaat... omdat die dan iemand anders hem heeft gewonnen... dan kan je altijd naar de platenbeurs gaan.
2: Zeker. Of al eerder. En morgen bij In Front Records aankloppen.
1: Kijk, dat is natuurlijk ook...
4: Hey, we hebben even de stemmen bekeken, Matthijs. Ik denk dat jij hem zelf ook al wel kan invullen... welke het meest gewild is, hè, van deze twee.
2: Ja, dat is toch wel Blackstar van Bowie geworden.
4: Dat is zeker zo.
1: Oh, echt?
4: Ik heb net even, terwijl jullie aan het kletsen waren, gegrabbeld.
1: Ja.
4: En ik moet zeggen, ja, ik vind het heel leuk welke winnaar eruit is gekomen als ik nu die comment ook lees.
1: Vertel.
4: De winnaar is Mucho Tolly.
1: Even applaus. Ja, ja, ja.
4: En het berichtje is als volgt. Die plaat die moet naar mij. Mijn enige dochter is geboren op 8 januari. Dezelfde verjaardag als David Bowie. Hoeveel Bowie-fans kunnen dat nou zeggen? Precies, vrij weinig. Dus eigenlijk is de winnaar al bekend. Nou ja, dat vond mijn grootson ook. Dus bij deze mag je plaat opkomen halen bij Infront Records Hoofddorp. En mocht je niet gewonnen hebben, dan kan je hem alsnog dus daar halen. Want je hebt een goed voorraadje, hoop ik, liggen toch, Matthijs?
2: Jazeker.
4: Oh, kijk.
1: Super. Matthijs, dankjewel weer en tot volgende week.
2: Oké, tot volgende
1: week. Hoi.

0: afwisseling met meer nieuws, meer muziek.
1: Je hoort ons overal in Haarlemmermeer.
0: Echte afwisseling.
1: Meer radio.
0: Bij meer radio.

0: De taak is van een regisseur altijd om dan op een gegeven moment stil. Dan
1: ja,
0: moet je niet
1: meestal
0: meer...
1: doe je 5, 4 en dan begin je met je handen. De 3, 2, 1. Maar Erben zet op 5 al gewoon mijn microfoon 5. Open.
2: Weg
1: ja.
2: is de magie van de radio.
1: Weg is de magie van de radio. Maar we weten wel wie er eigenlijk hier zo de touwtjes in handen heeft.
2: Dankjewel, Tessa. Maar dat hoeft niet zo erg nadruk.
1: Nee, Erben, want die zet doet dus mijn schuif omhoog.
0: Ah, oké. Okay. Ik dacht juist de vrouw in deze wereld.
1: Nou ja, in principe, dat zou ik wel willen. Ja.
2: Als het aan Beyoncé ligt, dan klopt het al.
1: Sorry, maar ik ben een beetje afgeleid, want achter de schermen probeert Nick ondertussen ook iets hardnekkig even aan te passen in ons muzieksysteem. En ik zie alleen maar kerstplaten voor mijn gezicht staan, maar daar zijn we nog niet.
0: Daar zijn we nog
2: niet. Daar zijn wij inderdaad niet. Dus hou jij je daar vooral niet mee bezig, dan fix ik heel even dat dit goed.
1: Nee, maar ik vond het contrast mooi van Midnight Sun, Sarah Larsson naar Merry Christmas.
0: Ik vond haar fragment op Pukkelpop geweldig.
1: Ik was toen net naar huis. Ik was net naar huis. Ik zei, nou, Sarah Larsson heb ik al op Pinkpop gezien. Ik vind het mooi geweest, jongens. Ik ga lekker naar huis rijden. En dan heb ik dat iconische moment gemist.
0: Het moment dat mensen omhoog worden getild en dat zij dolfijnen na gaan doen. Wat eigenlijk een beetje het thema is van dat album.
1: Ja, dat
0: van die
1: thema.
0: Hele lelijke fouten.
1: Glitterplaatjes
0: op de achtergrond worden gefotoshopt.
1: Ja, een soort crowdsurf als dolfijnen.
0: En zij gaat helemaal stuk. Want ze verwachten het niet.
1: Ze verwachten het niet. En ze kon gewoon niet meer zingen.
0: Nee, en haar lach is ook echt heel erg aanstekelijk. Dat is echt heel grappig. Dus
1: geweldig.
0: Mocht je het nou niet hebben gezien, dan heb je onder steen gelegd. Nee, dan moet je het gewoon even naar Instagram gaan. En dan Pukkelpop en dan kan je het wel vinden.
1: Ja, zeker. Zeker. Nou ja, ik wil het eigenlijk hebben over een andere samenwerking. Namelijk de samenwerking van het huwelijk. Jeetje.
0: Oh, jongens, zo,
1: sorry,
0: nou.
1: Ik kan niet van A naar B.
0: Bruggetje,
1: kan jij een beter
0: van
1: nou,
0: A naar B
1: geef mij eens even een beter bruggetje.
0: Van?
1: Sarah Larsson, dolfijnen naar trouwen. Kan jij beter radio maken? 023 4x5 900
2: of meer radio. Sarah Larsson heeft het vast dolfijn met haar partner. Trouwens, weet je...
0: Zij is toch single?
2: Ik weet het niet. Gun me deze nou even, verdorie. Hey, wat is er met trouwen in Haarlemmermeer?
1: Nou, ik had nog niet eens gezegd Haarlemmermeer.
2: Oké, wat is er met trouwen in zijn algemeenheid?
1: Nee, het is wel Haarlemmermeer.
2: Oh, toch geen Haarlemmermeer.
1: Vandaag geschreven door onze redactie. Minder inwoners uit Haarlemmermeer gaan uit elkaar.
2: Nou, wat goed nieuws.
1: Dat is
2: toch
1: mooi. Het aantal inwoners dat gaat scheiden is de afgelopen jaren flink afgenomen. Ja, nee, wij wonen net buiten Haarlemmermeer.
2: Ja, precies.
1: Het aantal inwoners van Haarlemmermeer dat gaat scheiden is de afgelopen jaren flink afgenomen. In 2018 gingen nog 577 inwoners uit elkaar. In 2025 waren dat er 404. En daarmee volgen wij wel de landelijke trend. Tegelijkertijd nam ook het aantal inwoners dat trouwde toe. Vorig jaar waren dat er maar liefst 1140. En daar was daar was jij wel?
2: Ja, daar hebben wij.
1: Ja, daar was jij.
2: Daar hebben wij ook.
1: Wat geweldig. Jij was die nummer die het mooi rondmaakte, dat getal. Hè? Dat 1140.
2: Ja, wij hebben ook gezegd, dat kan ik me nog herinneren, tegen het gemeentehuis. Van hoeveel staat er nu op de teller? Ja, dan mogen we.
0: Ja, dan, nu gaan we tekenen.
1: Ja, ja. Nee, ik vond het gewoon een interessante ontwikkeling. En er staat ook bij dat de meeste scheidingen die plaatsvinden, dat is tussen de 45 en 50 jaar. En de jongste gescheiden inwoner was 22 jaar. Terwijl de oudste 90 jaar was. Ik vind dit getallen... Dit zet mij zo aan het denken. Ik vind het gewoon bizar om te denken, wat is dan jouw levensverhaal?
2: Ik vind 90 wel respectabel. Dat je iets hebt van, nou, ik weet niet hoe lang ik nog te gaan heb, maar één ding weet ik wel, jij hoeft daar geen onderdeel meer van te zijn. Dus met jou ben ik echt klaar.
1: Wow. En op 22, ja, sorry, maar dan heb je hopelijk nog een heel leven voor je.
2: Ja, nou, dat hoop ik wel. Dat durf ik wel te zeggen, dat je misschien een wat overhaaste beslissing gemaakt heeft, of met het trouwen, of met het uit elkaar gaan. Maar ik weet niet hoe...
1: Ja, maar als het niet werkt, werkt het niet. Dat is natuurlijk ook zo. Je kan ook...
0: maar bij 22?
1: Ja.
0: Dan heb je het ook niet geprobeerd.
2: Nou ja, je weet het niet. Stel,
1: misschien
2: ze zijn
1: ben je
2: al sinds...
1: vanaf je 18e getrouwd. Je hebt het 4 jaar geprobeerd. 18? Je hebt alleen maar ruzie.
2: Nou, je kan
1: ruzie.
2: Via je 18e trouwen. Stel, je bent al sinds je 12e high school sweethearts. Ik zeg maar wat.
1: Ja.
2: Dan heb je 6 jaar een relatie. Dan besluit je op je 18e wij gaan trouwen. En dan kom je erachter. Oh shit, we zijn volwassen. We horen eigenlijk helemaal niet bij elkaar.
1: Dat kan.
0: Oh, nu gaan we niet volwassen doen.
2: Ja, nu gaan we scheiden.
0: Volwassen.
2: Ja.
0: Dan gaan we scheiden.
1: Maar even serieus. Ja, maar het kan best. Toch dat je... Dit is een fase waarin je nog best wel ontwikkelt natuurlijk. Dus je kan dan best wel uit elkaar groeien. Dat kan gebeuren.
0: Ja, het kan.
2: Ik kan mij voorstellen dat het
0: je kan ook nog even passeren als je 22 bent en denkt, nou,
2: Ja, maar ik kan mij voorstellen dat het
1: eigenlijk... Sorry, maar wij zijn de laatste mensen in Haarlemmermeer die mogen praten over jong wel of niet trouwen. Want wij zijn allemaal jong, getrouwd, gehuwd.
3: Maar ik vind 22 en dan uit elkaar gaan...
1: Je weet niet wat er is gebeurd, hè? Ik wil niet meteen het invullen, maar wellicht was het wel niet zo'n vrijwillige situatie. Je weet het niet.
2: Nee, ben jij nou 22 en toevallig vorig jaar gescheiden? 023 4x5 900. We horen je verhaal heel graag.
3: Dit deed je niet.
2: Ben jij het eens met Erben dat je het eigenlijk niet echt geprobeerd hebt?
1: Wij
2: van
1: doen
2: binnen,
1: afstand of... van deze uitspraak van Nick. Wij wensen iedereen die gelukkig is in de liefde en heel veel liefs en geluk nog in de toekomst toe. En als je wil scheiden, ook helemaal prima. Sta lekker achter je keuze en doe je ding.
3: Goed, The Cure is dit. Friday.
2: I need a cure.

0: En zometeen hoor je deze. Pump up the jam. Maar eerst wordt je bijgepraat over het nieuws van vandaag. En dit keer door Tessa.
1: Ja, we hebben geen keuze, maar we hebben een last-minute bericht. Een kudde paarden draaft op dit moment over de A9... en zorgt voor tijdelijke afsluiting van de Wijkertunnel.
2: Wat?
1: Volgens mij zijn ze nu ondertussen weer veilig. Ik ga even lezen.
2: Dat is heel erg actueel nieuws.
1: Een kudde paarden draafde woensdagavond. Dus vanavond enige tijd over de A9. Dat schrijft Rijkswaterstaat op X. De Wijkertunnel richting Alkmaar was daarom afgesloten... terwijl de paarden van de weg af werden begeleid. Ah, ze zijn dus veilig. Een klein uur geleden kwam de melding binnen van de kudde paarden. Gelukkig zijn ze snel daarna gevangen genomen en is de tunnelbuis weer vrijgegeven. Hoe de paarden op de weg terecht zijn gekomen is niet duidelijk, zegt de woordvoerder. Er is geen ongeluk met een paardentrailer geweest. We vermoeden dat ze gewoon zijn losgebroken uit een weiland en een ommetje zijn gaan nemen. De verschillende hulpdiensten die moesten in actie komen om de paarden van de weg te halen. Nu kan iedereen gewoon weer doorrijden. Maar je kan wel een beetje vertraging misschien hebben opgelopen. Daardoor vanavond, dit was de reden. En ik zie een foto van een stelletje heel gelukkige paarden dat bij elkaar aan het leunen is. En op de snelweg loopt tegen de richting in ook. Zijn spookrijders.
2: Weet je wat mij wel het meest verbaast? Dat Rijkswaterstaat X gebruikt het minst gebruikte sociale medium van heel de wereld om dit de wereld in te helpen.
0: Ja.
2: Had dan een TikTok-video opgenomen met er staan 6 paarden op de weg. Het kan mij niet schelen.
3: Een paard op de weg.
2: En je hebt een viral te pakken, iedereen die het weet.
1: Paard op de weg. Ja. En nog spookrijden.
2: Rij via Assen. Weet je, het kan allemaal. Maar ik vind dat bijna het meest teleurstellende. Wow. Ik moet ook zeggen, ik vind de paarden, ik weet dat ze altijd als heel intelligente beesten worden omschreven, maar om dat een ommetje op de snelweg te gaan maken, vind ik niet de meest intelligente stap.
1: Nou ja, dat ze bij elkaar blijven, vind ik wel weer intelligent.
2: Ja, echt dat ergens wel. Maar had dan door het winkelcentrum en de lokale Primark gaan lopen.
1: Nee, maar daar hebben ze het goed te zoeken, joh. Hier kunnen ze denken.
2: Oh, op de snelweg wel.
1: Nee, eigenlijk ook niet. Maar misschien denken ze, god, dit is een lekkere lange renbaan. Ik kan even mijn benen strekken.
2: Ja, ik ben niet bekend met rembanen. Is dat ongeveer dezelfde structuur als asfalt?
1: Nee, compleet niet.
2: Nou, daar gaan we. Dankjewel.
0: Goed, daar kan je in ieder geval nu veilig doorrijden. Zo meldt de ANWB. Waar je wel nog wat langer over doet. De A4 Amsterdam Den Haag bij Hoofddorp Zuid, Roelevaar en Zween.
4: De hele dag. Jouw nieuws- en muziekzender. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

Technotronic en Pump the Jam hoorde je bij Club to Date. En het is weer tijd voor de van A naar B plaat. Dit keer dacht ik een beetje, ik ga het in thema houden. De meteorologische herfst, die is begonnen. En ik denk, ja, die Indian Summer die begint dan nu weer een beetje op te spelen. Het einde van de zomer. Ik dacht, ik ga hem een beetje wat langer maken door de van A naar B plaat. Nou ja, in ieder geval met twee zomerse nummers te beginnen en te eindigen. En wat er tussendoor komt, ja, dat moet ik allemaal nog een beetje uitzoeken. Maar mijn beginplaat, dat is Kid Rock met All Summer Long. Heel toepasselijk natuurlijk om de zomer langer te maken. En mijn eindplaat, dat is Calvin Harris en Summer. Ja, wat er tussendoor komt, dat moet ik allemaal gaan linken met elkaar. Het is een hele uitdaging, maar daar hou ik van. In eerste instantie zit dit dus de A-plaat, Kid Rock en All Summer Long.

Robert James Ritchie, oftewel Kid Rock. Die begon toen hij 11 was met het dansen voor een winkelcentrum. En later kocht hij een draaitafel na het succes van Run DMC en de Beastie Boys. En Run DMC die begonnen echt groot te worden met deze track. In samenwerking met Aerosmith, Walk This Way.

Een van de leden van Run DMC is Jam Master Jay. En hij was de leermeest van rapper 50 Cent. En hij maakte weer samen met Justin Timberlake een remake van AO Technology. En ik heb dan dus ook Justin Timberlake weer nodig voor de plaats van zometeen. Something special. Unforgettable. 50 Cent. Just dance. Simple plan.

0: Ik durf wel te zeggen dat het een vrij bijzondere plaat is. AO Technology, 50 Cent en Justin Timberlake. En Justin Timberlake die heeft al heel wat samenwerkingen op zijn naam staan. Onder andere met Timbaland, Nelly Furtado. En ook met de plaat waar we naartoe gaan. We zijn namelijk bezig met de van A naar B plaat. Ik ben begonnen bij Kid Rock, All Summer Long. En ik moet uiteindelijk naar Calvin Harris en Summer gaan. En deze plaat heeft hij met Calvin Harris gemaakt. Stay with me.
1: Hey, it's a mess out there. They can leave, but we don't care, we'll stay. I'm good right here. I've been

is het cirkeltje rond. We zijn bezig met de Van A naar B plaat. Ik ben begonnen bij Kid Rock, All Summer Long. Run DMC met Walk This Way kwam daarna. 50 Cent, AO Technology, samen met Justin Timberlake. En Justin Timberlake had ik weer nodig voor deze plaat, samen met Calvin Harris, Stay With Me. En dan uiteindelijk Calvin Harris met Summer. Tot volgende week.

0: iets gemist of meedoen met de winactie? Check @clubtodate op Instagram en TikTok en mis niks. Join the club. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Na het geweld van gisternacht in Overasselt is vandaag een verdachte tas gevonden. Verslaggever Simone Langejan is in Overasselt.
2: Het zou gaan om een tas met vuurwapens gevonden in de bosjes bij een carpoolplaats hier in Wiegen, vlakbij. Ja, de politie wil niet reageren over de inhoud van de tas, maar zegt wel het mee te nemen in het onderzoek.
1: Ook zijn vandaag weer voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt na de schietpartij van gisternacht. Bij de moordpoging op een Iranier in Schoonhoven eerder dit jaar is geen verband gevonden met het Iraanse regime. Justitieminister Van Wil hield rekening met een opdracht uit Teheran, maar daar is geen bewijs voor. Dat zegt verslaggever Hendrik Willem-Hofs.
3: Het Openbaar Ministerie zegt ook, we hebben onderzoek gedaan, maar we kunnen op dit moment geen link met het Iraanse regime vaststellen. En ook de verdachte die bekend heeft, die zegt, ja, ik heb niks met Iran en ik weet ook niks van Iran.
1: Het OM stelde wel vast dat de verdachte een vooropgezet plan had om de Iranier in Schoonhoven te doden. De eerste opbrengst van de landelijke inzameling van vuurwerk is 10 kilo vuurwerk en 700 gram flitspoeder. Dat was in de gemeente Terneuzen, waar gisteren de inzamelactie van start ging. Het busje waar mensen hun vuurwerk kunnen inleveren doet de komende 6 weken zo'n 35 plekken aan. En Feyenoord heeft op de laatste dag dat de transfermarkt open is aanvaller Nelson terug naar Rotterdam gehaald.

0: vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
1: Meer nieuws, meer muziek. De zomer van Haarlemmermeer. Meer radio.
0: Tot 12 uur. Nice and Slow met Tom van Dranen.

0: Good. Zanger Gary Barlow. Hij schreef alle nummers voor zijn formatie Take That. Ook dit nummer, Back for Good.
1: Tot 12 uur. Nice and Slow met Tom van Dranen.
0: Hallo, daar zijn we weer met Nice and Slow. En ook vanavond weer.
1: Nice and Slow. 2 van 1.
0: De eerste na het nieuws van 11:30. En die is voor Acta en de Munnik. En nu blijven we in Nederland met Zoe Levi. Huisje aan zee.

Het zou een evergreen worden, deze 1972 voor Billy Paul. Me and Mrs. Jones, over de relatie van een jongen met een getrouwde vrouw. En hier is Madonna uit 1986 met Papa Don't Preach. Daarna hoor je I Do van Kevin James en Hurt van Christina Aguilera. Maar nu eerst dus Madonna.

Alweer uit 2007 deze van Christina Aguilera, Hurt. En tot het NOS-journaal van 10:30 heb ik een mooi nummer voor je van Bastille. Ja, zou je niet zeggen, maar toch is dit prachtig. Het is namelijk De Waarheid als een Koe, World Gone Mad.

0: 7 tot 9 op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Na het geweld van gisternacht in Overasselt is vandaag een verdachte tas gevonden. Verslaggever Simone Langejan is in Overasselt.
2: Het zou gaan om een tas met vuurwapens gevonden in de bosjes bij een carpoolplaats hier in Wijchen, vlakbij. Ja, de politie wil niet reageren over de inhoud van de tas, maar zegt wel mee te nemen in het onderzoek.
1: Ook zijn vandaag weer voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt na de schietpartij van gisternacht. Bij de moordpoging op een Iranier in Schoonhoven eerder dit jaar is geen verband gevonden met het Iraanse regime. Justitieminister Van Wil hield rekening met een opdracht uit Teheran, maar daar is geen bewijs voor. Dat zegt verslaggever Hendrik Willem Hofs.
3: Het Openbaar Ministerie zegt ook, we hebben onderzoek gedaan, maar we kunnen op dit moment geen link met het Iraanse regime vaststellen. En ook de verdachte die bekend heeft, die zegt, ja, ik heb niks met Iran en ik weet ook niks van Iran.
1: Het OM stelde wel vast dat de verdachte een vooropgezet plan had om de Iranier in Schoonhoven te doden. De eerste opbrengst van de landelijke inzameling van vuurwerk is 10 kilo vuurwerk en 700 gram flitspoeder. Dat was in de gemeente Terneuzen, waar gisteren de inzamelactie van start ging. Het busje waar mensen hun vuurwerk kunnen inleveren doet de komende 6 weken zo'n 35 plekken aan. Feyenoord heeft op de laatste dag dat de transfermarkt open is aanvaller Nelson terug naar Rotterdam gehaald. De 26-jarige Engelsman speelde 4 jaar geleden ook al voor Feyenoord. Reece Nelson was sinds deze zomer transfervrij nadat zijn contract bij Arsenal was ontbonden. In zijn eerdere periode bij Feyenoord speelde hij ruim 30 duels, waarin hij 4 keer scoorde en 7 assists gaf. Het weer vanavond bewolkt en af en toe een bui. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wind, bewolkt en af en toe regen. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer radio. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
4: Meer radio. Haarlemmermeer. Nice and slow.
0: Tom van Dranen.

0: We schrijven 1975 voor deze productie van George Martin. Dat was Sister Golden Hair van America.
1: Nice and Slow. 2 van 1.
0: Twee niet zo bekende nummers van Acta en de Munnik. Suiker en Azijn en Mis ik mij. Al 2 van 1.

In 1963 maakte Cliff Richard en de Shadows een album met allemaal Spaanse nummers, speciaal voor de Spaanse markt. Maar ook dit werd in Europa een hele grote hit, Maria Nomás. En tot het nieuws van 11 uur heb ik er nog drie voor je. All Night Long van Lionel Richie. All the Girls You Loved Before van Taylor Swift. 1977, The Airport Song van Magna Carta.

0: buiten tot binnen. Dat kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Na het geweld van gisternacht in Overasselt is vandaag een verdachte tas gevonden. Verslaggever.
2: Het zou gaan om een tas met vuurwapens gevonden in de bosjes bij een carpoolplaats hier in Wijchen, vlakbij. Ja, de politie wil niet reageren over de inhoud van de tas, maar zegt wel mee te nemen in het onderzoek.
1: Ook zijn vandaag weer voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte

0: Maar het ministerie zegt ook, we hebben onderzoek gedaan, maar we kunnen op dit moment geen link met het Iraanse regime vaststellen. En ook de verdachte die bekend heeft, die zegt, ja, ik heb niks met Iran en ik weet ook niks van Iran.
1: Het OM stelde wel vast dat de verdachte een vooropgezet plan had om de Iranier in Schoonhoven te doden. De eerste opbrengst van de landelijke...

0: once again. Ik ken dat waarschijnlijk van Boy George uit de jaren 80. Dit was het enige echt origineel, want hij schreef het ook David Gates voor zijn groep Red. Dat was Everything I Own.
1: Tot 12 uur, Nice and Slow, met Tom van Dranen.
0: Welkom terug bij Nice and Slow. We zijn er weer met nog 1 uur fantastische muziek voor je. Zoals deze van Dana Winder, De Vlinders Achterna. En wat is er straks dan?
1: Nice and Slow, 2 van 1.
0: Na Suzanne Freek van Gerda, die is voor 2 ex-leden van de Beatles. En wie dat zijn, dat ga je straks horen. Maar eerst dus terug naar 2020 met Dana Winder, De Vlinders Achterna.

En ineens was ze daar in 2011. De jonge Birdie. Met People Help the People. En voor Birdie hoorde je ook nog de Red Hot Chili Peppers met Under the Bridge. En hier is Boyzone met Come Home Now. En Usain hoor je ook met Boat Starts Now.

Ze komt uit Haarlem. Sander van Nieuwland was dat. En dit is Bobby Crosbro. We gaan terug naar 1968. Met een smartlap van het zuiverste water, zoals dat heet. Hier is Bobby Crosbro met Honey. See the tree.

and call her name. Now my life's an empty stage where honey

0: 10 op meer radio. En, je weet het,
1: same time, same place, same jazz.
0: Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Na het geweld van gisternacht in Overasselt is vandaag een verdachte tas gevonden. Verslaggever Simone Langejan is in Overasselt.
3: Het zou gaan om een tas met vuurwapens gevonden in de bosjes bij een carpoolplaats hier in Wijchen, vlakbij. Ja, de politie wil niet reageren over de inhoud van de tas, maar zegt wel het mee te nemen in het onderzoek.
2: Ook zijn vandaag weer voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt na de schietpartij van gisternacht. Bij de moordpoging op een Iranier in Schoonhoven eerder dit jaar is geen verband gevonden met het Iraanse regime. Justitieminister Van Wil hield rekening met een opdracht uit Teheran, maar daar is geen bewijs voor. Dat zegt verslaggever Hendrik Willem-Hofs.
4: Het Openbaar Ministerie zegt ook, we hebben onderzoek gedaan, maar we kunnen op dit moment geen link met het Iraanse regime vaststellen. En ook de verdachte die bekend heeft, die zegt, ja, ik heb niks met Iran. En ik weet ook niks van Iran.
2: Het OM stelde wel vast dat de verdachte een vooropgezet plan had om de Iranier in Schoonhoven te doden. De eerste opbrengst van de landelijke inzameling van vuurwerk is 10 kilo vuurwerk en 700 gram flitspoeder. Dat was in de gemeente Terneuzen, waar gisteren de inzamelactie van start ging. Het busje waar mensen hun vuurwerk kunnen inleveren doet de komende 6 weken zo'n 35 plekken aan. Feyenoord heeft op de laatste dag dat de transfermarkt open is aanvaller Nelson terug naar Rotterdam gehaald. De 26-jarige Engelsman speelde 4 jaar geleden ook al voor Feyenoord. Reece Nelson was sinds deze zomer transfervrij nadat zijn contract bij Arsenal was ontbonden. In zijn eerdere periode bij Feyenoord speelde hij ruim 30 duels, waarin hij 4 keer scoorde en 7 assists gaf. Het weer vanavond bewolkt en af en toe een bui. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wind, bewolkt en af en toe regen. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Meer radio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
5: Meer radio. Haarlemmermeer.
0: Nog een half uur. Nice and slow. Met Tom van Dranen.

0: Ja, wat zal ik er nog van zeggen, hè? Nou, dat weet ik best, hoor. Ik draai hem altijd speciaal voor mijn lieve Gerda. Deze van Suzanne Freek als het avond is. Schatje, wel trust, hè? En ik hou van jou.
1: Nice and Slow. 2 van 1.
0: Twee ex-leden van de Beatles. De eerste, toen hij nog lid was van de Beatles, toen maakte hij een demo in 1968 van While My Guitar Gently Weeps. En men vond die zo mooi dat hij in de jaren 90 verscheen op een anthology-album van de Beatles. En daarna hoor je Paul McCartney. Van zijn laatst verschenen album hoor je The Days We Left Behind. En inmiddels is hij dik in de 80. Je hoort hem met een hele breekbare stem. Eerst is George Harrison akoestisch While My Guitar Gently Weeps.

De Spaanse klassieker van dit uur, dat was Mecano met Hijo de la Luna uit Spanje. Een hele grote hit in de jaren 90. En tot zover Nice and Slow voor vanavond. Ik heb er nog 3 voor je. Fell in Love van Alan Clark. Let's Stay Together van Al Green, het origineel dat je kent van Tina Turner. En Dear Life van TLC. Voor nu goedenacht en wel te rusten, hè?

0: Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Bij een uitgebreide zoektocht in en rond Overasselt zijn wapens gevonden. De politie meldt dat de inzet van de ME in de omgeving klaar is. Ook buiten het zoekgebied zijn wapens gevonden, zoals in Wiegen, iets verderop. De politie wil verder geen details geven, maar roept inwoners van Overasselt op alert te blijven. Er wordt nog onderzocht of de wapens een link hebben met het gewelddadige schietincident van dinsdag, waarbij iemand om het leven kwam. Honderdduizenden Spanjaarden zijn vanavond de straat opgegaan vanwege de crisis in de Spaanse exclave Ceuta. De demonstraties waren bedoeld om steun te betuigen aan de inwoners van de exclave, maar richtten zich ook op de linkse regering van premier Sanchez.

0: tijd duizenden illegale migranten op straat. Bewoners voelen zich onveilig en er zijn vechtpartijen en seksueel geweld. De demonstraties waren onder meer in Madrid, Sevilla en Malaga. De advocaten van Richard K. hebben uitstel gekregen van hun pleidooi in het hoge beroep rond de moord op een echtpaar in Wijtenveen. Er melden zich gisteren nieuwe getuigen bij het advocatenkantoor, die zegt zelf te maken hebben gehad met pesterijen van het echtpaar. Het OM eiste gisteren in het hoge beroep opnieuw levenslang tegen K. voor de moord op het echtpaar. De middelbare school in Groningen heeft een schoolreis van 5 VWO naar Praag voortijdig afgebroken. Dat gebeurde nadat de helft van de leerlingen volgens de schoolleiding over de schreef ging. Zo waren ze na middernacht nog op straat, werd er alcohol gedronken. En al hebben ze niet voor incidenten gezorgd in Praag, toch moeten alle 150 leerlingen daarom eerder naar huis. Het weer dan nog op de meeste plaatsen droog en het is tussen de 14 en 18 graden. Overdag begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon en het wordt een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Wil jij je weekend goed laten beginnen? Kom dan een drankje doen in de gezelligste kroeg van Haarlemmermeer.
1: In de jungle van de stad ben jij een tijger in de kroeg.
0: Kevin en Robin mixen muziek en nieuws tot de ideale vrijdagavondcocktail. To the weekend. Iedere vrijdagavond van 10 tot 1 op Meer Radio.
2: Hey, die laatste die was van mij, hè?
0: Het is 00:30.
3: Meer Radio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: House, bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Michiel van der Velde met het NOS Journaal. Bij een uitgebreide zoektocht in en rond Overasselt zijn wapens gevonden. De politie meldt dat de inzet van de ME in de omgeving klaar is. Ook buiten het zoekgebied zijn wapens gevonden, zoals in Wijchen, iets verderop. De politie wil verder geen details geven, maar roept inwoners van Overasselt op alert te blijven. Er wordt nog onderzocht of de wapens een link hebben met het gewelddadige schietincident van dinsdag, waarbij iemand om het leven kwam. Honderdduizenden Spanjaarden zijn vanavond de straat opgegaan vanwege de crisis in de Spaanse exclave Ceuta. De demonstraties waren bedoeld om steun te betuigen aan de inwoners van de exclave, maar richtten zich ook op de linkse regering van premier Sanchez. De betogers vinden dat de regering te weinig doet aan de situatie in Ceuta. Een maand na de bestorming zwerven er nog altijd duizenden illegale migranten op straat. Bewoners voelen zich onveilig en er zijn vechtpartijen en seksueel geweld. De demonstraties waren onder meer in Madrid, Sevilla en Malaga. De advocaten van Richard K. hebben uitstel gekregen van hun pleidooi in het hoge beroep rond de moord op een echtpaar in Wijtenveen. Er meldde zich gisteren een nieuwe getuige bij het advocatenkantoor, die zegt zelf te maken hebben gehad met pesterijen van het echtpaar. Het OM eiste gisteren in het hoge beroep opnieuw levenslang tegen K. voor de moord op het echtpaar. Een middelbare school in Groningen heeft een schoolreis van 5 VWO naar Praag voortijdig afgebroken. Dat gebeurde nadat de helft van de leerlingen volgens de schoolleiding over de schreef ging. Zo waren ze na middernacht nog op straat, werd er alcohol gedronken. En al hebben ze niet voor incidenten gezorgd in Praag, toch moeten alle 150 leerlingen daarom eerder naar huis. Het weer dan nog, op de meeste plaatsen droog en het is tussen de 14 en 18 graden. Overdag begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon en het wordt een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
0: Is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.